0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Haagse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. De Raad voor Ouderenbeleid waarschuwt voor de groeiende problemen in de ouderenzorg op Curaçao. De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners, wat leidt tot langere wachtlijsten. Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De Raad pleit voor concrete maatregelen, zoals een centraal loket en meer respijtzorg om hen te ondersteunen. Dan, internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners van het departement Gironde, dat getroffen is door grote natuurbranden. Tijdens zijn bezoek aan het gebied noemde hij de branden compleet ongekend. Meer dan 42.000 hectare is verwoest en ongeveer 240 woningen zijn verloren gegaan. Ongeveer 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Bij de bestrijding van de brand zijn 2750 brandweerlieden en 1500 militairen betrokken. De Oostenrijkse regering heeft aangekondigd de dienstplicht met 3 maanden te willen verlengen naar 9 maanden. Dit plan moet na de jaarwisseling ingaan, maar de 3 coalitiepartijen moeten eerst steun in het parlement zoeken. Voor de wijziging is een 2/3 meerderheid nodig. Mannen vanaf 18 jaar zijn dienstplichtig en kunnen kiezen voor een alternatieve burgerdienst. De Amerikaanse president Donald Trump meldt dat er momenteel gesprekken plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Iran. Deze gesprekken verlopen goed. De Verenigde Staten stopten vrijdag met grootschalige aanvallen op Iran en willen diplomatiek overleg een kans geven. Iran heeft ook geen vergeldingsaanvallen meer uitgevoerd. Trump zegt dat er een goede kans is op een vredesdeal met Iran en ontkent geruchten over een munitietekort. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In de nacht van zondag op maandag heeft een onverwachte windstilte geleid tot stroomstoringen op Curaçao. Technische mankementen aan generatoren verergerden de situatie. Aqualectra gebruikte urenlang een schakelschema om de capaciteit te verdelen. Reserveonderdelen voor de defecte machines worden de komende weken verwacht. Een nieuwe stroomcentrale wordt momenteel gebouwd om toekomstige problemen te voorkomen. De meeste mensen op Curaçao hebben toegang tot internet. Slechts 16,4% heeft dat niet, blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mobiele telefoons zijn het populairst voor internetgebruik met bijna 96%. WhatsApp is het meest gebruikte sociale medium met 90,5% van de gebruikers. Dan nog internationaal nieuws. Oman heeft Iran een voorstel gedaan voor het gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Dit voorstel heeft steun in de regio van de Perzische Golf. Iran claimt sinds eind februari de controle over de zeestraat en wil tol heffen voor het varen. Oman stelt voor dat de controle door alle landen in de regio wordt uitgeoefend, zonder tolheffing, maar met vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds. Oekraïne heeft in de nacht van maandag op dinsdag meer dan 390 drones op Moskou afgevuurd. Burgemeester Sergei Sobyanin meldde op Telegram dat de meeste drones werden onderschept door de Russische luchtverdediging. 81 onbemande vliegtuigen werden vernietigd. In Tsjechov en Vaulovo raakten woningen beschadigd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandagavond in Washington geland. Dinsdag heeft hij een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Daarnaast zal Netanyahu naar verwachting de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham bijwonen. Dit is de eerste keer dat de leiders elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iran-oorlog. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
3: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk met Zon.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Joris Leers.
1: Yes, buenos dias. Goedemorgen met de Communards nu.

I don't wanna be a hero. Het is Johnny Hedge Jazz op deze dinsdagochtend. Nog eventjes een keertje uitrekken. Hè? Zo van, oh, wat hebben we heerlijk geslapen met z'n allen. Nou ja, met z'n allen, dat gelukkig dan weer niet. Het was louter mijn vrouw en mijzelf. Maar je snapt wat ik bedoel. Zo, hè, een nieuwe dag doet zich aan op Curaçao. Vandaag gelukkig met wat minder regen dan gisteren. Dat is altijd wel lekker wakker worden. Als je niet hoeft te dweilen of met de trekker aan de gang hoeft te gaan.

John Mayer op Paradise. 103.1 FM. Heel de dag uit volle borst. Ook op deze dinsdag, de 28e van juli. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone. Voor de noordoostkust van Japan heeft een zware aardbeving plaatsgevonden. De Japanse meteorologische dienst gaf direct een tsunami-waarschuwing af voor delen van de kust. Bewoners in laaggelegen gebieden die kregen het advies om hoger gelegen terrein op te zoeken en het kustgebied te verlaten. Er wordt nog onderzocht of er schade of slachtoffers zijn. De autoriteiten houden de situatie daar nauwlettend in de gaten. Dan de Verenigde Staten, die zijn uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad weggelopen na felle kritiek van Frankrijk op het Amerikaanse mensenrechtenbeleid. De Franse VN-ambassadeur stelde dat de VS niet langer het voorbeeld zijn dat het land ooit was. De Amerikaanse delegatie noemde de uitspraken gepolitiseerd gezever en achterbaks theater. De woordenwisseling onderstreept de oplopende spanningen tussen Washington en verschillende Europese bondgenoten. Dan naar Oekraïne. Daar heeft in de nacht bijna 400 drones die hebben ze ingezet bij een grootschalige aanval op de regio rond Moskou. Volgens de Russische autoriteiten werden de meeste toestellen onderschept en vielen er geen gewonden. Wel raakte een flatgebouw in de stad Tsjechov beschadigd. Er kwamen op meerdere plaatsen brokstukken van neergehaalde drones terecht. Oekraïne zou onder meer een staalfabriek en een logistiek centrum als doelwit hebben gekozen. En een 67-jarige Italiaanse vrouw kan na ruim 5 jaar volledige blindheid weer zien, dankzij een unieke operatie in een ziekenhuis in Turijn. Artsen verplaatsten voor het eerst ter wereld delen van haar eigen gezonde oog naar haar andere oog. Waaronder de gele vlek en het voorste deel van het oog. Gretzi, de vrouw was blind geraakt na een ernstig auto-ongeluk waarbij één oog geen signalen meer naar de hersenen kon sturen.

terwijl het andere oog onherstelbaar beschadigd raakte. De ingreep geldt als een wereldprimeur en biedt mogelijk nieuwe perspectieven voor vergelijkbare patiënten. Lekker je oog overhevelen, overlepelen. Nee, overhevelen. Ja, dat is. Ja. Goed, zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly Rosa. Als het goed is, ja, ik

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach. Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Buenos dias, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend 6:53. En weer terug van weg geweest van Ruit de Retraite. Nelly Rossa met je nieuwsupdate. Bon dia.
4: Bon dia. Een onverwachte windstilte en pech met generatoren zorgden in de nacht van zondag op maandag voor stroomstoringen op het eiland. Omdat de wind wegviel en 4 dieselgeneratoren door onderhoud of defecten uitvielen, was er te weinig capaciteit. Aqualectra moest urenlang schakelen om het net te ontzien. Binnen enkele weken worden reserveonderdelen verwacht om de machines te repareren. En MFK Statenlid Juniel Carolina eist opheldering van minister Cooper over illegale lozingen van afvalwater. Vacuumtrucks zouden op grote schaal rioolwater dumpen in natuurgebieden zoals Sint Joris en Schut. Volgens Carolina brengt dit de volksgezondheid en het milieu ernstig in gevaar. Hij vraagt om strengere handhaving en een betere capaciteit bij officiële zuiveringsinstallaties. En internationaal nieuws. 1,5 jaar na hun beruchte en hoogoplopende ruzie in het Oval Office stapte Oekraïense president Zelensky vandaag opnieuw het Witte Huis binnen. De verhoudingen tussen Washington en Kiev leken lange tijd tot een dieptepunt gezonken nadat Donald Trump en vicepresident J.D. Vance Zelensky vorig jaar live voor de camera stevig aanpakten. Maar de diplomatieke verhoudingen zijn intussen voorzichtig hersteld. Zelensky schuift vandaag aan voor een cruciaal overleg over de situatie aan het front en de verdere Amerikaanse steun aan Oekraïne. Ook een grote delegatie Europese leiders sluit later aan om het transatlantische front te versterken.
3: Nou, dat wordt weer spannend. Ik hoop wel dat hij een mooi pak aantrekt vandaag dan.
4: Wie, Zelensky of Trump?
3: Nou, Zelensky. Ja, anders krijgt hij dat weer voor zijn kiezen.
0: De ochtendkrant van Nelly.
3: Zo, nou, de kranten er maar even bij halen. Het gaat over die windturbines, hè. Heb jij mooi gemist toen je in Colombia zat?
4: Ik heb inderdaad geen last gehad van stroomuitval, nee.
3: Nee, iedereen was van de lig. En ik heb ook wel wat mensen gehoord waarvan dingen kapot zijn gegaan.
4: Oh nee.
3: Ja, dat is altijd vervelend, hè?
4: Ja.
3: Goed, wat staat er opgeschreven vandaag?
4: Nou, eigenlijk zag ik ik ben best wel altijd geïnteresseerd in Campo Alegre. En in de Antilliaanse Dagblad hebben ze dus een onderzoek. Mm-hmm. Maar dat moet ik er even bij pakken. Wacht even, het Antilliaans Dagblad. Daar is die. Nou, er staat dus Campo vormde mariniers. En op wat voor manier dat zou kunnen. Maar voor veel Nederlandse mariniers die dus in de jaren 60 tot en met 80 op Curaçao waren gestationeerd, hoorde een bezoek aan Campo Alegre gewoon bij het leven op het eiland.
3: Ja, robuust gevormd.
4: Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het openluchtbordeel niet alleen een plek was voor seks, maar ook een belangrijke rol speelde in kameraadschap, status en de vorming van jonge mariniers.
3: Status?
4: Ja, daar ben ik dus ook benieuwd wat dat dan bij mariniers te maken
3: heeft. Nee, ik wil die. Die is te knap voor jou.
4: Ik je wat dat was? Nou, het was de grootste hobby van je kameraden, bleek dus een oud marinier terug. En anders zegt dus, van 7 dagen per week gingen we er zeker 5. Nou, uit wetenschappelijk onderzoek wordt het in staat is Doing Sexual Risk in the Dutch Navy in Colonial Curaçao. Dat onlangs verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Health, Risk and Society. Het hele onderzoek is trouwens ook online te vinden. En de onderzoekers Marie-Louise Jansen en Die de Schaap interviewden dus voormalige mariniers die op Curaçao waren gestationeerd. En hun verhalen laten dus zien dat oudere collega's, nieuwkomers regelmatig meenamen naar Campo Alegre. En het hoorde als een soort inwijdingsritueel. En dus een bezoek die dan hoorde bij de stap van jongen naar man. Ja. En bevestigde dan de kameraadschap en mannelijkheid binnen de groep. En een geïnterviewde die herinnert zich nog goed hoe zijn eerste bezoek verliep. Ze gaven hem dus een biertje en de jongens regelden een zogenoemd vrouwtje voor hem. Ja. En zij kozen er één uit. En dat was dan zijn eerste ervaring. En hij vond het leuk en na verloop van tijd steeds leuker. En de eerste 4 maanden was hij er bijna elke avond.
3: Zo.
4: En
3: Maar dat kun je dus allemaal terugvertalen naar het Nederlands belastinggeld, hè, wat daar is uitgegeven.
4: Nee, het is hun salaris.
3: Ja, ze worden betaald van de belasting. Daar mogen ze mee doen wat ze willen.
4: Nou, er werden ook uitstapjes naar het strand gemaakt. En sommige mannen hielden naar hun vertrek contact met de vrouwen uit Campo Alegre. En enkele trouwden ook met een Latijns-Amerikaanse partner.
3: Oh, wat lief.
4: Ja.
3: Oké, leuk onderzoek in het Antilliaans dagboek dus vandaag.
4: Heel erg interessant.
3: Ja. Verder nog iets wat je op is gevallen?
4: Nou, die Maltese, waar Sylvania, of althans waarvan werd gezegd dat Sylvania dus zo'n 8,5 miljoen gulden jaarlijks naar hem overschrijft, die komt dus nu met een verklaring aan het Antilliaans Dagblad. En die zegt dus dat hij is bezig een persverklaring voor te bereiden om de zeer onnauwkeurige informatie van Cooper te weerleggen. En hij kan daardoor een heel ander beeld schetsen van de huidige situatie. De jaarrekeningen van zijn bedrijf zijn openbaar ingediend bij het Maltese handelsregister, zodat hun inkomsten van de Curaçao Gaming Authority eenvoudig kunnen worden afgeleid. En het bedrag dat zijn bedrijf tot per jaar van de toezichthouder op de gokindustrie heeft ontvangen, is niet bij lange na niet wat Cooper beweert. Dus het is niet die 8,5 miljoen gulden. Nou, dat moeten we even afwachten. Ik weet niet of we het zelf ook vanuit hier dat kunnen opzoeken. In zijn jaarverslag. Maar
3: we hebben internet. Dus,
4: ik weet niet of wij dat zomaar kunnen aanvragen. Dat is even iets om dat uit te zoeken. Maar dat staat dus in de krant. Dus daar moeten we nog even op wachten.
3: Ja.
4: Wat dat gaat worden. En verder nog in de kranten ga ik wel even naar de Extra. Dat is weer een triest bericht, maar dat gaat dan wel weer over in Nederland, maar wel met mensen van hier.
3: Ja.
4: Want in een appartement in Capelle aan den IJssel heeft een moeder... zijn een moeder en haar tienerdochter neergestoken na een ruzie met een man.
3: Ach.
4: De dochter werd 3 keer gestoken en is buiten levensgevaar. De moeder liep 4 steekwonden op en haar situatie is kritiek. En beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de man sloeg na de steekpartij op de vlucht, maar kon snel worden aangehouden door de politie. En er wordt gemeld dat hij mogelijk verward of psychisch instabiel is. Nou, dat is geen leuk nieuws om mee te eindigen. Ik heb misschien niet zo snel... dit is natuurlijk... Gisteren was er een persconferentie van ProBista. Dat is natuurlijk die organisatie die zich inzet voor blinden en slechtzienden op Curaçao. En zaterdag aanstaande begint hun collectemaand, hun inzamelingsmaand. En er worden dus ook allerlei activiteiten georganiseerd. En een van de hoogtepunten is altijd Dinner in the Dark.
3: Ja.
4: Heb jij dat ooit gedaan?
3: Nee.
4: Nou, dat moeten we echt gaan doen dit jaar.
3: Ja, maar ik hou van eten. Ik vind eten te lekker om dat niet naar te kijken.
4: Ja, maar daar gaat het nu eventjes niet om. Want het is juist omdat je het niet kan zien, dan gaat je smaakpapillen, die gaan dan nog extra harder werken.
3: Ja.
4: Dan kan je nog beter eigenlijk ervaren wat...
3: Maar je weet dat je eet voor wat is het, 40% met je ogen, hè?
4: Ja, en nu ga je even inbeelden zoals het zou zijn als je dus blind of slechtziend bent.
3: Ja.
4: Die ervaren dit ook, maar die ervaren het nog wat intenser. Zou je dat niet gewoon willen ervaren, hoe het is om gewoon... En het eten is echt lekker, heb ik gehoord.
3: Is dat zo?
4: Echt heerlijk.
3: Oké. Nou, dat gaan we dan. Laten we dat maar een keertje gaan proberen dan.
4: Ja, ja. Door een cateraar altijd gemaakt. En het is echt supergoed.
3: Oké. Het is allemaal goede trouwens, bedenk ik me nu, voor als ik thuis een keertje weer geklaagd krijg dat het eten er niet uitziet.
4: Gewoon licht uitdoen, haar blinddoeken. Ja. Het is wel een leuk team uitje trouwens.
3: Ja.
4: Minimaal 15 personen volgens mij, maar dat moet wel lukken,
3: het
4: toch?
3: Is, dat is wel leuk, ja. Ja. De enige twijfel die ik nog een klein beetje heb is of ik het wel durf om met jou in een donkere ruimte te gaan zitten.
4: Ik kijk alleen maar naar mijn eten, hoor. Ik ga niet bij jou. Vingers gaan in die kant op.
3: Vandaag op het menu. Sausages. Oh. Goed, dankjewel, Nelly Rosa. Voor nu meer. Paradise FM en John Farnham, you're the voice.

gaat echt een wereldwijde celebrity hunt rond op internet. De een na de ander wordt voor overleden verklaard. Ook Michael Bublé was een tijdje geleden op internet, volgens het internet, overleden. Is niet het geval, mensen. Nee, hij leeft nog. En gelukkig maar, wat een fijne muziek maakt hij. Op Paradise FM hoorde je Everything. Zo meteen ook nog de Rolling Stones. En eerst hier Redbox. Het is For America.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Betrouwbaar wonen in stijl. Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Precies 7 uur. Van harte goedemorgen als je net je ogen open doet. Die van Nelly zijn al een tijdje open. En dat is maar goed ook, want ze is hier met je laatste nieuwsupdate op Paradise.
2: Farmaceut Johnson & Johnson treft een schikking van ruim 5 miljard dollar rondom hun bekende babypoeder. Het geld is bedoeld om tienduizenden rechtszaken af te handelen van vrouwen die zeggen dat ze eierstokkanker kregen door het talkpoeder. Johnson & Johnson ontkent nog altijd dat het product gevaarlijk is, maar wil met een miljardenschikking een einde maken aan een jarenlange juridische strijd. Het bedrijf stopte in 2020 al met de verkoop van babypoeder op basis van talk. De eisers moeten nog wel instemmen met de voorgestelde regeling. En de 69-jarige man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht heeft daarbij derde graads brandwonden opgelopen over een vijfde van zijn lichaam. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting tegen de twee verdachten. Het slachtoffer verkeerde lange tijd in levensgevaar nadat hij bij een supermarkt werd overgegoten met spiritus en in brand werd gestoken. Volgens zijn advocaat revalideert de man inmiddels thuis, maar hij heeft nog dagelijks veel pijn. De twee verdachten van 37 en 55 jaar blijven voorlopig vastzitten en worden psychisch onderzocht. De inhoudelijke rechtszaak dient pas volgend jaar. En lokaal nieuws, een onverwachte windstilte en pech met generatoren zorgde in de nacht van zondag op maandag voor stroomstoringen op het eiland. Omdat de wind wegviel en 4 dieselgeneratoren door onderhoud of defecten uitvielen, was er te weinig capaciteit. Aqualectra moest urenlang stroom schakelen om het net te ontzien. Binnen enkele weken worden reserveonderdelen verwacht om de machines te repareren. En MFK-statenlid Duniel Carolina eist opheldering van minister Cooper over illegale lozingen van afvalwater. Vacuumtrucks zouden op grote schaal rioolwater dumpen in natuurgebieden zoals Sint-Joris en Sjoerd. Volgens Carolina brengt dit de volksgezondheid en het milieu ernstig in gevaar. Hij vraagt om strengere handhaving en een betere capaciteit bij officiële zuiveringsinstallaties. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
6: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
7: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
8: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu, Joris Leer.
11: Yes, van harte goedemorgen. Whitney Houston is hier.

0: dag uit volle borst. Dat doe je met de muziek van Paradise 103.1 FM op deze prachtige dinsdagochtend. Ziet er een stuk beter uit dan gisteren het geval was. Gisteren was het toch wel doemscenario der doemscenario's. Er was allereerst op veel plaatsen geen stroom gisteren nacht. En toen kwam het ook nog eens een keertje met bakken uit de hemel, waardoor het hele eiland zo'n beetje is ondergelopen. Overdrijf ik een beetje? Nee, toch?
1: Niks van meegekregen.
0: Jij zat in Colombia. Jij zat aan het hotelontbijt. Heb je bacon gehad? Bacon en scrambled eggs?
1: Nee, volgens mij was er niet eens bacon.
0: Er was geen bacon op een hotelontbijt?
1: Ik heb geen bacon gezien.
0: Hoe kan dat nou toch?
1: Ik heb er ook niet om gevraagd, want ik miste het niet.
0: Oh,
1: nou. Er waren wel andere soorten ham.
0: Ja?
1: Maar ik heb geen bacon gezien.
0: Nee. Ja, dat is toch mijn guilty pleasure in een hotel. Dat is een sneetje bruin met scrambled egg en bacon en worst.
1: Oké, okay, nou ja, dus huevos revueltas, die heb ik... Of wat moet je zeggen, revueltos? Nou ja. Ik heb het dus niet in het Spaans besteld.
0: Nee. Hoe was het eigenlijk, even kort?
1: Het was

Paralyze op 103.1 FM. Hij hoorde Pink. Zo, hè. Zo meteen naar het krantenoverzicht met Nelly. Er staat van alles interessant weer opgeschreven vandaag in de kranten. Uw gast hier gaat nog een kopje koffie scoren in de tussentijd. En drukt nog een keertje op F5. Nee, staat er nog niet in. Wij zijn nog in de afwachting van de plaatsing van onze Paralyze FM-app in de Android, de Google Play Store. Dat duurt maar en dat duurt maar. Ik denk dat die gasten met vakantie zijn of zo daar in Silicon Valley. Die van Apple die staat er namelijk al lang in. Heb je die al gedownload? Op je iPhone is die gratis en voor niks te krijgen voor iedereen. Als je in de App Store van Apple zoekt naar Paralyze FM, dan kom je hem wel tegen. En ook op je Apple TV, dat is hartstikke leuk. Kun je lekker meekijken op je 75-inch beeldbuis naar hoe wij hier in de studio zitten. Hoi. Dat is leuk, hè? Kun je ook zien zo meteen wat Nelly heeft gegeten in Colombia, terwijl ze daar op journalistieke retraite was. Zo groot is dat de beeld. Ja, gewoon. Of het nou bacon is of niet. Jij kan het zo meteen zien als je de Paralyze FM op app op je televisie, op je Apple TV hebt gedownload om te missen. Ja, en dan hopelijk binnenkort deze week. Ja, ik heb toch wel een goed gevoel voor deze week, hoor. Maar dan kunnen we met recht zeggen, download hem op al je toestellen.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé all day.
3: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
4: Exacte man.
5: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend. En Nelly is hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
6: Bonnier. Oppositiepartij PAR wil een parlementsvergadering over de 8,3 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld die jaarlijks naar een gokbedrijf op Malta vloeit. Fractieleider Quincy Kirikori steunt het onderzoek van minister Cooper, maar vindt dat het parlement zelf de controle moet behouden over de besteding van overheidsgeld. En MFK-statenlid Chanel Carolina eist opheldering van minister Cooper over illegale lozingen van afvalwater. Vacuumtrucks zouden op grote schaal rioolwater dumpen in natuurgebieden zoals Sint-Joris en Sjoerd. Volgens Carolina brengt dit de volksgezondheid en het milieu ernstig in gevaar. Hij vraagt om strengere handhaving en een betere capaciteit bij officiële zuiveringsinstallaties. En internationaal nieuws, Italiaanse artsen zijn er voor het eerst in de geschiedenis in geslaagd om iemands zicht te herstellen met een unieke oogtransplantatie. In een ziekenhuis in Turijn combineerde chirurg gezonde onderdelen uit de twee beschadigde ogen van een 67-jarige vrouw tot één werkend oog. De patiënte was al 5 jaar blind, maar kan 3 weken na de 6 uur durende operatie weer kleuren en gezichten zien. Artsen spreken van een medische doorbraak. Het transplanteren van het centrale deel van het netvlies werd tot nu toe voor onmogelijk gehouden.
5: Ja, dat is wel heel knap, hè? Echt, ja. Wij mensen, wat we allemaal kunnen. En dan is de toekomst nog niet eens begonnen. Moet je nagaan. Hè?
7: De ochtendkrant van Nelly.
5: Kun je dat ook met de ogen van iemand anders bijvoorbeeld? Dat jij mijn ogen kan krijgen, andersom.
6: Ik ben geen arts, dus nee. Dat is toch een vraag moet je niet aan mij stellen.
5: Nee. Goed, maar je vindt het doktertje spelen wel leuk, toch?
6: Ben ik je kind?
5: Laten we eens even kijken naar de ochtendkrantjes.
6: Een souvenirkiosk moet de havenautoriteit CPA ruim 14.000 gulden aan achterstallige huur betalen. Dat heeft de rechter bepaald. De eigenaar van de souvenirhut weigerde te betalen omdat de kiosk door vertragingen nog niet klaar was voor de verkoop daar. En volgens de uitbater was daar per e-mail overeenstemming over, maar de rechter ging daar niet in mee. Omdat er in het contract niks over uitstel staat, moet de kiosk alsnog de volledige huur, inclusief rente en proceskosten, voldoen. Dat staat in de extra. In de extra ook een bericht over de groeiende wachtlijst bij Fondation Probista. Het aantal mensen dat hulp zoekt bij de Stichting voor Visueel Gehandicapten blijft elk jaar stijgen. Ergotherapeut Sharon Melfor ligt toe dat de stichting inmiddels kampt met een wachtlijst. De toename van het aantal cliënten komt doordat de Probista bekender is geworden, maar ook doordat de ooggezondheid van de bevolking achteruit gaat. En het komt mede door het hoge percentage mensen met diabetes en ook de vergrijzing op het eiland. Volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft 2-3% van de bevolking oogproblemen. Voor Curaçao betekent dit naar schatting dat tussen de 3.700 tot 4.000 mensen. Probista heeft momenteel 600 geregistreerde cliënten, van wie er 238 actief begeleid worden.
5: Ja.
6: En dankzij een pilotproject met subsidie van het ministerie van GMM kon de wachtlijst voor revalidatie vorig jaar worden teruggebracht van 109 naar 34 personen. Maar omdat de financiering stopte, groeit de wachtlijst natuurlijk weer. Nou, aanstaande zaterdag start dus Probista met een jaarlijkse inzamelingsactie om een deel van de operationele kosten te dekken. En ervaring leert dat er tijdens en na deze actieweek altijd weer een piek is in nieuwe aanmeldingen.
5: Heel goed, ja. Ja, het is, dat is altijd een beetje het... Hoe zeg je dat, doemscenario waar je uit moet kiezen? Of blind, of niet meer kunnen horen.
6: Ja, maar als er sprake is van kiezen... Ik had wel toevallig vorige week hadden wij cliënten van Probista bij een ander project waar ik aan werk, dus bij Farm to Craft. Toen hadden ze ons geholpen met het uitkammen van die bananenvezels. Mm-hmm. En ik raakte dus aan de praat met een paar van die dames. En twee die hebben het gekregen nadat ze ouder werden. Dus echt ook, het is een familiekwaal. Mm-hmm. Dus er zijn meerdere mensen in hun familie. Dus als ze eenmaal een bepaalde leeftijd hebben bereikt, dat hun zicht echt ontzettend achteruit is gegaan.
5: Ja.
6: Waarbij ze dan praktisch blind zijn. Maar een andere vrouw is dus blind geworden na een of andere... dat een dokter dus haar zicht heeft eigenlijk verknoeid in de operatie.
5: Jeetje.
6: Ja, dat was wel echt heel naar om te horen.
5: Ja, nee, goed, je kan dan natuurlijk niet dat kiezen. Hè. Dat overkomt je ook gewoon. Ja. En, het lijkt me verschrikkelijk, ja. Zeker als je er zo uitziet als ik. Als je dan blind bent, dan kun je dus jezelf niet meer in de spiegel bekijken. Dat lijkt me toch ongelooflijk naar.
6: Oké, narcist.
5: Maar ja, aan de andere kant, als je dan moet kiezen... als ik mezelf niet meer kan horen, dan lijkt me dat ook uiterst ongemakkelijk.
6: Goed, jezelf niet kan horen?
5: Ja. Ik zeg altijd tegen mezelf, hey, goedemorgen, lekker ding. Hey. Nee hoor, nee, dat is een geintje.
6: Het is wel een heel goed beeld, een inkijkje in je psyche. Maar nog een bericht uit de kranten. Dit gaat over Lee Marvin Bonifacia. Ken je hem?
5: Ja.
6: Ja, dus die atleet.
5: Nou ja, kennen is een groot woord. We komen niet bij elkaar op de verjaardag, maar...
6: Ja, Lee Marvin is dus een atleet en tijdens het WK schoof hij ook wel eens aan tafel bij NPO om commentaar te geven op het voetbal.
5: Ja.
6: Toen Curaçao speelde. Maar anyway, dus hij heeft gesuggereerd dat er een einde komt aan zijn indrukwekkende atletiek carrière. Afgelopen zondag deed hij nog mee op het Nederlands kampioenschap atletiek, maar hij hintte op zijn pensioen. Hij is nu 37 en hij eindigde zondag dus als vijfde op de 400 meter. Maar na de finish bedankte hij het publiek en vocht hij tijdens een interview na de race tegen zijn tranen. Hij gaf toe dat de wedstrijd voelde als zijn laatste.
5: Mm-hmm.
6: Bonifacia is een Nederlandse recordhouder op de 400 meter met een tijd van 44,48 seconden. En hij is natuurlijk ontzettend trots op zijn loopbaan. Hij heeft al zijn doelen bereikt, inclusief vier keer naar het Olympische Spelen geweest. Hij heeft een Olympische medaille en nu is het tijd om het stokje over te dragen. Naast zijn individuele successen, waaronder brons op het Europees kampioenschap van 2024, was hij ook een onmisbare kracht in de succesvolle Nederlandse estafetteploeg.
5: Mm-hmm.
6: En hij is ook een gerespecteerde mentor voor de jongere generatie. Hoewel hij hoopt nog volgende maand geselecteerd te worden voor de estafetterace op het EK, zal hij individueel niet meer in actie komen. Nou, hij heeft de ambitie om nog aan de slag te gaan als coach of als manager. Maar hij wil niet alleen herinnerd worden als een groot atleet, maar vooral als een goed, respectvol en liefdevol mens.
5: Oké.
6: Ja, dat in de kranten.
5: Toppie. Hier maar even bij laten.
6: Is goed.
5: Mag ik je danken?
6: Die nada.
5: Bedankt. Wow.

Green Bailey Ray op Paradise FM. Buenos dias, goedemorgen. Goed dat je me aan hebt staan op dit ongelooflijk vroege tijdstip. Het is 7:15 tijdens de vakantieperiode. Ja, dat is natuurlijk rete vroeg. Hè? Als je geen reden hebt om op te staan momenteel en je bent al wakker, dan chapeau, heb je goed voor elkaar. Wij houden je op de hoogte van alles wat er speelt in de rest van de wereld op ons eigen eiland. En tussendoor hoor je nog eens een keertje de muziek die je luidkeels kan meebrullen. Uit volle borst met Bruce.

Het is David Bowie en Mick Jagger op Paradise 103.1 FM deze dinsdagochtend. Afgelopen weekend zat ik met mijn lieve Lotte van 3 lekker wat muziekjes te luisteren. Toen kwam ik op een idee om, met haar een eigen kinderradiozender te gaan bouwen. Ik weet niet of daar nog meer behoefte aan is. Ja, daar gaan we natuurlijk wel heel veel tijd in zitten. Met al die liedjes die je moet je uitzoeken en zo. Ja, dit soort liedjes. Ja, dat zijn er echt heel veel. En dat op een gegeven moment als je dat allemaal moet uitzoeken, dan komt er een soort van substantie uit je oren die een beetje lijkt op bloed. Maar het is wel leuk, denk ik. Een Curaçaose kinderradio. Om dat te gaan inrichten, om dat te gaan oprichten. Is dat iets wat je... dan richt ik me eventjes tot alle ouders van het eiland. Alle ouders die dit nu horen. Met kinderen tussen de, laten we zeggen, 3 en 10. 3 en 7 of zo. Is dat iets waar je warm van wordt? Waar je wat aan hebt? Als we dat dan online gaan uitzenden? Voor in de auto of zo? Of 's avonds thuis met verhaaltjes? Weet ik veel. Zal maar even een hersenspinsel hoor. Misschien heb je wel een heel goed idee. 675-103. Stuur maar even door via WhatsApp... Heb je daar wat aan? Zullen we daar wat mee gaan doen? Paradise Kids Radio of zo. Hè? Nou ja, goed. Kom maar door. Ik ben benieuwd. En wat gaan we dan draaien? Gaan we dan ook papiermestalige kinderliedjes draaien? Nou, natuurlijk, eigenlijk wel. Hè? Waar kun je die vinden? Die staan niet op een Spotify. Goed, 675-103.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.
5: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Isimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. E pa 9,99, botti un bio pizza de un forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta pa 6,99. Cada simang, un destination nuovo.
6: Van harte, goedemorgen Paradise FM op je dinsdagochtend. Dit is 1 minuut over 8 en daarom hier Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
7: In Almelo is een 42-jarige man aangehouden voor de dood van een Nederlander in een Duits hotel. Het slachtoffer, een 35-jarige man uit de regio Enschede die in een rolstoel zat, werd afgelopen zondag gewurgd gevonden in een hotelkamer in Rees vlak over de grens. De verdachte kon worden opgespoord doordat de auto van het slachtoffer voor zijn woning in Almelo geparkeerd stond. Wat de relatie tussen de twee mannen was en wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En Zwitserland is tijdens het WK-voetbal in de kwartfinale tegen Argentinië onterecht benadeeld door de arbitrage. Dat concludeert de internationale spelregelorganisatie IFAB. Bij een 1-1 stand kreeg de Zwitserse aanvaller Breel Imbolo na tussenkomst van de VAR een tweede gele kaart voor een vermeende Schwalbe. Volgens de IFAB heeft de videoscheidsrechter hier een foute regel toegepast, omdat een geelkaartsituatie op die manier helemaal niet herzien had mogen worden. Zwitserland verloor de wedstrijd uiteindelijk na verlenging met 3-1. En lokaal nieuws. Oppositiepartij PAR wil een parlementsvergadering over de 8,3 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld die jaarlijks naar een gokbedrijf op Malta vloeit. Fractieleider Quincy Kirigori steunt het onderzoek van minister Cooper, maar vindt dat het parlement zelf de controle moet behouden over de besteding van overheidsgeld. En het Curaçaose parlement heeft ook nog bezoek gehad van de kinderen van het vakantieplan A tot Z. Parlementslid Rusandro Seintje legde de groep op een toegankelijke manier uit wat het werk van de volksvertegenwoordiger inhoudt en hoe de democratie op het eiland werkt. De kinderen mochten voor even zelf plaatsnemen op de stoelen van de parlementsleden, de voorzitter en de griffier om te ervaren hoe het er in de zaal aan toe gaat. Het doel van het bezoek was om de jeugd een beter beeld te geven van het werk in het parlement. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefan.cw.
0: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
9: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
10: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner... onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen... die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
11: Bingoedoe, luister. Als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn.

0: Franse lazy en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
1: Je

0: Man, je hoorde Snow Patrol, Crack the Shutters op deze dinsdagochtend. Net in dit radioprogramma had ik het even over afgelopen weekend dat ik met mijn lieve Lotte van drie wat muziekjes zat uit te zoeken. En toen ontpopte daar het idee, kunnen we niet gewoon daar wat mee gaan doen op de radio? Kunnen we niet een soort van radiozender speciaal voor de kleintjes, voor de kinderen opzetten op het eiland? Want die bestaat dat toch al niet? Nelly Rossa van de inhoud van de show, weet jij daar iets vanaf?
1: Een kinderradiozender niet, maar wel kinderprogramma's natuurlijk.
0: Ja, oké. Ja. Maar een hele zender met 24 uur per dag, kindermuziek? Nee, het bestaat niet. Nee. Dus ik had het er net even over op de radio. En Mike stuurt er meteen een appje naar de studio. Mike, goedemorgen, bon dia.
2: Hi, Joris Manning.
0: Jij zegt een goed idee. Je bent ook wel eens een keertje toe aan wat kwaliteitsmuziek, begrijp ik.
2: Ja, precies. Oh ja, kijk, ik heb zelfs ook een zoontje van 3 jaar en die houdt verschrikkelijk van muziek.
0: Ja,
2: dus ja, dat zou gewoon geschikt zijn. En je hebt natuurlijk gewoon eigenlijk, ik denk, bepaalde tijden. Bijvoorbeeld als ouder met je kind naar school reed.
0: Mm-hmm.
2: Weet je, tussen de tijd, ik zeg maar tussen 7, 8 of 11, 9. Nou, dan zou zo'n programma zeker wel de pas zijn.
0: Ja, maar dan gaan we dus eigenlijk concurreren met Paradise FM zelf. Hè? Want als je dan in de auto gaat luisteren naar de kinderradio.
2: Ja, nee, maar kijk, op een bepaald moment kan je bijvoorbeeld gewoon één dag doe je dan gewoon je regulier programma en de andere dag gewoon het kinderprogramma natuurlijk.
0: Nee, niet op de grote radiozender. Dat bedoel ik niet. Gewoon een internetzender met alleen maar kindermuziek 24 uur per dag. Dat bedoel ik.
2: Oh, op die manier.
0: Ja
2: op die manier. Oké. Ja, dat zou natuurlijk ook wel leuk zijn.
0: Kijk,
2: zeg 24 uur, kijk, op een bepaald moment. Kijk, ik zeg, de kinderen gaan ook slapen. Dus ja, 24 uur vind ik, is mijn persoonlijke mening. Weet je, is misschien een beetje tutte. Weet je, maar je hebt gewoon vaste tijden. Want ze zeggen, ja, dat zou zeker wel geschikt zijn.
0: Ja.
2: En niet alleen met muziek, maar ook met verhaaltjes.
0: Verhaaltjes?
2: Dat vind ik ook wel leuk om te luisteren. Ja, verhalen, kinderverhalen.
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Ja. Moet je wel uitkijken dat je als papa niet zelf in slaap ervan valt, hè?
2: Ja, nee, dat zal zeker wel zo zijn, maar oké.
0: Ook
2: lekker relaxed, toch?
0: Wat voor muziek moeten we daar dan op gaan uitzenden? Ik zat een beetje daar over na te denken. In Nederland, in het Nederlands heb je natuurlijk heel veel kinderliedjes. En ik zat een beetje online te zoeken naar Papillon-Mensen kinderliedjes, maar die kan ik eigenlijk bijna niet vinden. Alleen hele oude.
2: Ja, precies. Ik denk Papillon-Mensen kinderliedjes, dat wordt een beetje moeilijk. Weet je, maar ik denk, voor alles, kijk, in ieder geval mijn zoontje die houdt gewoon van alle muziek, dus.
0: Ja.
2: Voelt zich overal wel thuis, ja, dus, nogmaals ook moderne muziek, hij houdt ook een heleboel van Hindoestaanse muziek, vindt hij ook geweldig, gaat hij zelfs op dansen, dus, nooit maar op, ja.
0: Hindoestaanse muziek, ja. Wat heerlijk.
2: Ja, Hindoestaanse muziek, ja, precies.
0: Ja. Ja, ik weet niet of we die kunnen vinden, maar...
2: Ja, die ga je wel. Bollywood liedjes zijn nog genoeg, hoor.
0: Oh, Bollywood, ja.
2: Ja, ik weet het over dit specifieke kindermuziek, hè. Dus nogmaals.
0: Ja, oké. Ik had nog iets. Wat wilde ik nou aan je vragen? God, een beetje Bad Bunny en zo?
2: Ja, ik bedoel, alles met een beetje beat vindt hij wel leuk, hoor.
0: Ja. Maar het moet natuurlijk allemaal wel netjes blijven, hè? Dus al die liedjes waren...

0: Zeker. Waar een beat in zit, daar zitten vaak ook wel wat schunnige woordjes in.
1: Ja, precies. Moet je wel even voorzichtig mee zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik kwam trouwens een leuke tegen. Er is een meester in Nederland, die heet Mo. Meester Mo. En die heeft een opruimliedje gemaakt. Een klein stukje luisteren, dat is echt fantastisch.
1: Okay.
0: Gisteren voor het eerst mee opgeruimd en het werkte totaal niet met onze dochter.

0: Lekker op.
1: Ja, het is dan maar niet meer zoals vroeger, zeg maar. Toen had je al die kinderliedjes, waren hele suffe liedjes. Hè. Tegenwoordig is dat niet meer zo.
2: Ja, precies. Dat is ook zo. Dat is hele andere tijden.
1: Ja. Goed. Nou, we gaan er wat mee doen, Mike. Dat gaan we doen. Maar wat precies, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar mocht je input hebben, dan stuur maar gerust nog een appje 675-1031 met goede ideeën voor Paradise. Hoe zullen we het noemen? Kids Radio?
2: Ja, gaan we doen.
1: Paradise Kids Radio. Oké. Bon. Mike, thanks voor je feedback.
2: Hey, Joost, Rutjes, werkte.
1: Jojo, later.
2: Hoi. Bye.
1: Hopelijk binnenkort jouw favoriete nieuwe radiozender. Dus,

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Van harte, goedemorgen Paradise FM op deze dinsdagochtend. Het is 8:58. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
4: Bon dia. Stichting Fondation Ehinde wil dat het parlement een openbaar onderzoek instelt naar woningstichting FKP. Volgens de stichting is er onduidelijkheid over tientallen miljoenen gulden aan overheidssubsidies en gemeenschapsgeld, terwijl veel sociale huurwoningen in slechte staat verkeren. Ook stelt de stichting dat FKP onterecht geld zal in de behuurders en dat er sprake is van bestuurlijke misstanden. Met meer dan 8000 mensen op de wachtlijst voor een woning eist de stichting dat de Algemene Rekenkamer en het parlement de zaak met spoed onderzoeken. En de oppositiepartij PAR wil een parlementsvergadering over de 8,3 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld die jaarlijks naar een gokbedrijf op Malta vloeit. Fractieleider Quincy Kirikori steunt het onderzoek van minister Cooper, maar vindt dat het parlement zelf de controle moet behouden over de besteding van overheidsgeld. En internationaal nieuws, een Amerikaanse wandelaar heeft een bizarre overlevingstocht achter de rug nadat hij op een bergtop gespietst raakte door zijn eigen wandelstok. De 32-jarige David Sivaldi gleed uit op de bijna 4 kilometer hoge Granite Peak in Montana, waarbij de stok door zijn zij en rug drong. Omdat hij zelf verpleegkundige is, wist hij dat er geen vitale organen geraakt waren. Sivaldi besloot niet te wachten op hulpverleners, maar liep met behulp van vrienden in ruim 6 uur... zelf 16 kilometer naar beneden. In het ziekenhuis is de wandelstok chirurgisch verwijderd en de man maakt het goed.
3: Wat?
4: Ja, en hij wilde gelijk de dag erop alweer aan het werk. Maar dat hebben zijn artsen hem afgeraden.
3: Joh.
4: Hij moest een weekje thuis blijven.
3: Een weekje.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Ongelooflijk zeg. Die zal wel geen zorgverzekering hebben gehad. Dat scheelde mijn inkomsten. Maar hoe kreeg je dit in vredesnaam van elkaar?
4: Hij was uitgegleden.
3: Ja.
4: En toen is dat ding zo...
3: Gadverdamme. Goed, nog even naar de ochtendkranten dan, als we er toch zitten.
4: Ja, ruim 100 reizigers... gezondheid. Ruim 100 reizigers hebben op het vliegveld van Santo Domingo vastgezeten. Nadat een vlucht van Arajet op het laatste moment werd geannuleerd. En volgens berichten zou de annulering komen doordat de immigratiedienst op Curaçao al gesloten was. Maar minister Charlton Hato van Justitie, die dus ook verantwoordelijk is voor de immigratiedienst, spreekt dat tegen. Volgens Hato sluit de immigratiedienst niet zomaar als er nog vluchten onderweg zijn. Hij vermoedt dat de vertraging eerder bij de luchtverkeersleiding of de vliegmaatschappij zelf lag. En hij zal het uitzoeken wat er precies is misgegaan. Maar in het artikel in de extra staat er ook bij dat eigenlijk zou de vlucht al om 5 uur 's middags vertrekken vanuit Santo Domingo. Het vervolgens werd het 10 uur. En toen werd het 1 uur 's nachts. En toen zaten ze al in het vliegtuig en toen moesten ze eruit. Want toen kregen ze dus te horen dat het niet verder zou vliegen. Maar in principe waren ze dus eigenlijk al vanaf 5 uur 's middags moesten ze vertrekken. En om 1 uur 's nachts kregen ze pas te horen dat het is geannuleerd. Dus dan zou ik zeggen, ja, dat ligt echt wel aan de vliegtuigmaatschappij.
3: Ja.
4: En niet door immigratie op Curaçao.
3: Nee.
4: En het is ondertussen zo'n 2 weken geleden dat Sydney Justiane en ook trouwens de Hato, of de immigratiedienst, kijkt op basis van die vluchtschema. Ja, en als je dus pas op het laatste moment besluit om 1 uur 's nachts deze kant op te komen, dan ga ik kunnen, ja, dat is niet zo handig om mensen dan nog bereid te vinden die dan nog langer willen doorwerken tot 1 uur 's nachts. Of eigenlijk later, want dan zouden ze nog moeten vertrekken.
3: Maar, ja, maar ja, goed. Dit is op zich is dat wel het werk van een van een vliegveld.
4: Ja, maar zo is hij niet zo'n drukke luchthaven zoals Schiphol of in Panama.
3: Nee, maar ik kan me toch niet voorstellen dat er niemand bij in dat hele team een soort van oproepdienst heeft.
4: Ja, ik weet niet hoe dat zit.
3: Als er een vliegtuig midden in de nacht moet uitwijken en komt landen, dan kan het niet zo zijn dat ze te horen krijgen, jongens, ga maar door naar Bogota, want wij liggen op bed.
4: Ja, ik weet het, misschien dat er vanwege strenge regels. Nou ja, de minister gaat het uitzoeken. We zullen het zien. Ik denk niet dat het zomaar... Ja, ik weet niet hoe dat werkt.
3: Ja, nou, ik kan me niet wijsmaken dat er niemand op dat hele vliegveld is met oproepdienst.
4: I don't know.
3: S'nachts. Of ja, ik snap best dat je daar niet met 5 man de hele nacht gaat zitten wachten tot de eerstvolgende vlucht om 6 uur 's ochtends weer aankomt uit Bonaire. Mm-hmm. Waar 3 mannen op zitten. Maar je kan toch ook niet de sleutel omdraaien van de deur en zeggen, jongen, morgen is er weer een dag.
4: I do not know. Maar dat moeten we wel gaan uitzoeken. Ja. We zullen straks even bellen.
3: Ja.
4: En het is ondertussen weer 2 weken geleden dat Sidney Justiane naar Nederland is gereisd. En dat hij 3 weken geleden werd beëdigd als gevolmachtigde minister. En onlangs liet Justiane weten dat hij stap voor stap zal beginnen met de reorganisatie van het Curaçaohuis. Nu na deze 2 weken legt Justiane uit dat hij in de eerste week vooral heeft geluisterd en de processen heeft gevolgd om zich te oriënteren. En in de tweede week heeft hij contacten gelegd en in deze de 3e week kijkt hij welke collega's er zijn en wie of wel of niet aan het werk zijn. Wel worden gezegd dat een aanzienlijk aantal collega's hun uren heeft uitgebreid. Oh, dus sinds hij weer aan het werk is, of dat hij daar zit, willen mensen weer op het kantoor verschijnen. Hij heeft dus verschillende uitnodigingen ontvangen, onder meer met ambassades om kennis te maken. Dat is allemaal in de kranten. Verder is er ook nog een bericht dat... Nou ja, Leila, dat wilde ik mee beginnen trouwens. Want we hebben het al de hele tijd over BNB Vol Liefde.
3: Oh ja.
4: En in het Antilliaans Dagblad staat ook een bericht over Fred Ros onder vuur na exit. Nou, Fred is dus die Europese Nederlander die dus op Bonaire zit. En er is dus veel kritiek op hem, omdat hij al direct Cecile uit Amersfoort, die mocht al na 1 dag naar huis.
3: Critici zouden zeggen, wat een lul. En je hebt dan ook nog mensen die zijn dan niet zo kritisch en dan zouden zeggen, een markante man.
4: Heb je dat ooit gehoord? Dat iemand Fred een markante man noemde? Ja, zijn vriendin, was die ene die onder hem woont, een onderbuurvrouw. Ja. En die had hem geholpen bij het maken van die selectie. Voor die dames die mochten komen. Volgens mij heeft hij er 6 of zo geselecteerd. Hij heeft een heleboel geselecteerd.
3: Mm-hmm.
4: Maar eigenlijk kon je al meteen zien dat die Cecile en hij... dat ze niet echt dat ze door dezelfde deur zouden gaan. Dat zag je eigenlijk al bij het begin. Want Cecile was toch degene wie haar leeftijd best bewaarde geheim is van Nederland.
3: Ik heb geen idee. Ik kijk dit programma naast mijn vrouw op de bank. Dat gaat er dan zo aan toe dat zeg maar, als ik haar hoor opkomen van opwinding, zeg maar, dan ga ik kijken en dan ga ik even opletten.
4: Oh.
3: En dan gaat ze daar namelijk later nog een vraag over stellen. En dan weet ik dat te beantwoorden. Maar verder zit ik in een soort van snoezemode op de bank.
4: Oh, oké. Nou, het is in ieder geval. Ik zit zelf ook in een speciale BNB Vol Liefde app.
3: Ja.
4: En Fred's naam die komt regelmatig voorbij met het eerste wat jij zei.
3: Ja.
4: Niet als een markante persoonlijkheid, maar echt als een. Niet een aardig persoon, laten we het wel maar zo zeggen. Hij heeft vol van zichzelf. Oh ja, want in die eerste aflevering... zij complimenteerde hem met zijn conditie en zei dat hij de energie had van iemand van 40. Want hij is zelf 67. En zij heeft hem dus al 27 jaar jonger geschat met qua energie.
3: Ja.
4: En dat vond hij dus niet als een compliment. Hij werd zelfs, niet off-camera. Dus toen niet met haar, maar dat je wordt dan toch 1-op-1 nog geïnterviewd.
3: Ja.
4: Want hij ziet zichzelf als een 29-jarige god. En het was niet als een grap, hè. Hij meende het serieus.
3: Ja. Ja, nou ja, god, als jij jezelf zo ziet.
4: Als een 9... Oh, Lord, have mercy. Oké, een beetje realiteitszin mag ook wel, hè? Maar
3: dit is in deze huidige tijden dat je mag identificeren als van alles en nog wat. Dan mag je toch ook identificeren als een 29-jarige god.
4: Ja, nou, dat mag hij zeker doen, maar het gaat je niet helpen met het vinden van een partner. En daarvoor doet hij wel mee aan BNB Vol Liefde.
3: Ja, ja.
4: Dus het zegt het. Ik weet het nu, het ligt echt aan hem. Waarom het niet is gelukt nu. Maar, wat is dit? Wat kan ik nog meer zeggen? Er is heel veel kritiek op hem.
3: Hoezo mag je hem zeggen?
4: Waarom hem?
3: Weet je dat?
4: Hem?
3: Het is een u.
4: Een u, waarom?
3: Nee, goed, ga verder. Kritiek, ja.
4: Hallo, ik ben ook al op leeftijd. Wat is het ook alweer? Oh ja, nee. Op sociale media is er dus veel kritiek op deze Fred. En ze hebben in de Nederlandse media hebben ze het natuurlijk hier ook over gehad. En volgens de relatiedeskundigen geven ze ook aan dat het al van tevoren had, dat je dit had kunnen zien aankomen. Dat dit niet zo, dat het geen match is.
3: Nee.
4: En het is ontzettend leuk om te kijken, want er is ook een andere guy uit Curaçao die gaat naar, ik weet eventjes niet meer naar wie zijn, van wie zich had ingeschreven. Volgens mij was het Marco, ik hoop ik het goed zeg. Marco uit Curaçao die dan ook op zoek gaat naar de liefde. Mm-hmm. En een Suus van Curaçao, die gaat ook op zoek naar de liefde. Althans, ja.
3: Die vliegt weg vanuit hier. Die laat niemand hier naartoe komen.
4: Ja, die vliegt weg. Die gaat dan hopen dat het een match wordt.
3: Ja.
4: Ben benieuwd.
3: Heel leuk.
4: Vanaf aflevering 8 dus, Suus.
3: Oké. Goed, tot zover.
4: Ja,
3: bedankt. Mooi zo. We gaan vanavond weer lekker kijken op de bank. Hè, naar de ontwikkelingen rond B&B Vol Liefde. Leuk ook aan deze kant van de wereld dat het leeft. En NL Ziet kun je het op bekijken.
4: Ja, dat is dan per dag. En dan op die andere, op Videoland.
3: Ja.
4: Eigenlijk

0: Paradise en Kelly Clarkson. Lekker meebrullen uit volle borst met Behind These Hazel Eyes. Zo, ik mag het eindelijk weer aan de expert overlaten.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Ook al is het mij gisteren en afgelopen vrijdag ook niet onaardig afgegaan, Nelly Rosser. Heb je dat nog gehoord?
2: Nee, maar ik vroeg me wel af, want wat had je dan vrijdag?
0: Ja, weet ik veel. Ik weet niet meer wat ik gisteravond heb gegeten. Oh, dat weet ik trouwens wel. Weet je horen?
2: Ja, zeg maar, begin maar. Vertel maar.
0: Lamskoteletje met wat zelfgemaakte ravioli met pesto en wat zat er nog meer? Ricotta.
2: Ik vind dat jij een thuisrestaurant moet beginnen.
0: Daar denk ik anders over.
2: En ik wacht nog op mijn uitnodiging.
0: Ja, ik heb het al 20 keer beloofd. Ik ga een keertje voor je koken.
2: Ja.
0: Ja. Goed, wat is het Laura woord van de dag vandaag?
2: Nou, ken je Xing Pia?
0: Hoe?
2: Xing Pia.
0: Ik ken wel Shakira.
2: Shakira heeft er niks mee te maken.
0: Oh.
2: Xing Pia, als je het dan... ik ga het even wat simpeler doen. Want Xing Pia komt dus even in een verhaal. Want ik vind het leuk om bij dit soort bij dit onderdeel in oude kranten te spitten.
0: Ja.
2: En in Zambumbu kan een Xing Pia ook een doodsmelding zijn. Want er zijn mensen die beweren dat iemand die gaat sterven zijn dood aankondigt in de gedaante van een Xing Pia.
0: Nou, we hebben het eerder over die marmot gehad.
2: Ja, maar dat is het dus niet.
0: Dat is het dus niet, nee. Is het een dier?
2: Ja, dat wel. Een insect.
0: Een insect.
2: Mm-hmm. Xing, eigenlijk wat dan, is het heel duidelijk. Het woord zegt het al. Maar ja, bijna, niet per se helemaal.
0: Nee.
2: Pia?
0: Pia. Duizendpoot.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar Xing is 100, maar Xing Pia wel een duizendpoot.
0: Ja.
2: Dus er lag eens een man dus ziek op bed, op een hoog bed. En hij had ruzie dus met zijn buurvrouw. En deze buurvrouw was dus zwaar ziek en er bestond geen hoop meer. En de man die ziek was, zag dus iets kruipen. En hij keek goed en ontdekte dus een reuze duizendpoot op de muren. En de beest rekte zijn poten uit om op het bed te komen. En toen die man dus een schreeuw gaf, verdween het. En vervolgens... bleek die vrouw, zijn buurvrouw, te zijn gestorven.
0: Oh.
2: En ze hoorden in het huis van de man iets kruipen. En toen vonden ze dus die grote duizendpoot. En nu is het 1 en 1 is 2. Dus dat betekent, als je een duizendpoot dus ziet, dan is dat dus een aankondiging van de dood.
0: Ja, ja.
2: Zo werkt het.
0: Oké. Okay. Maar ik heb geen buren, maar ik zie wel eens een keertje een duizendpoot.
2: Dat kan ook iemand anders. Nee, wij zijn niet bijgelovig, toch?
0: Nee, wij zijn helemaal niet gelovig, nee.
2: Hey,
3: ik snap jou.
0: Geen van beiden. Maar ook zeker niet bijgelovig, nee. Xing Pia, ja, logisch ook. Het woord zegt het. Dan zeg ik het altijd verkeerd. Ik zeg altijd Xing.
2: Xing?
0: Xing, Xing. Of is het Xing? Xing.
2: Wat is het over?
0: Nou, als ik bij de pomp stond vroeger, moest ik een Xing tanken.
2: Tot 100 gulden tanken?
0: Ja.
2: Xing.
0: Xing.
2: Xing.
0: Xing.
2: Xing.
0: Oké, ik deed het met een E. Xing.
2: Xing.
0: Vandaar dat ze me altijd zo raar aankijken bij het loketje. Wat moet jij nou weer? Xing. Oh ja, Xing Pia. Dankjewel, Rosa. Het is Paradise.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oppositiepartij PAR vraagt het parlement om zich actief te bemoeien met het onderzoek naar de online goksector op Curaçao. Fractieleider Quincy Ghirigori reageert op minister Koepers besluit om het gebruik van gemeenschapsgeld te onderzoeken. Jaarlijks vloeit er ongeveer 8.300.000 gulden naar een bedrijf in Malta zonder duidelijkheid over de tegenprestatie. Ghirigori vraagt een parlementsvergadering aan. MFK-statenlid Juniel Carolina vraagt minister Cooper om uitleg over mogelijke illegale lozingen van afvalwater op Curaçao. Buurtbewoners en vissers melden dat vacuumtrucks regelmatig rioolwater dumpen in natuurgebieden. Carolina wijst op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu en vraagt naar handhavingsmaatregelen en een nationaal plan voor afvalwaterbeheer. Dan nog internationaal nieuws. De politie heeft dinsdag in de Franse stad Orange de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's in de woning van een echtpaar. De resten waren aangetroffen in kartonnen dozen. De vrouw, geboren in 1904 en moeder van 2 kinderen, had maandagavond een gezonde baby ter wereld gebracht. Het paar had eerder oneenigheid, de zaak wordt onderzocht. Een zware aardbeving heeft het zuiden van Japan getroffen, in de prefectuur Kumamoto. De beving had een kracht van 7,1 en werd gemeten op de hoogste trede van de Shindo-schaal. Er zijn waarschuwingen afgegeven voor meerdere regio's en een tsunami-waarschuwing is afgekondigd. Ongeveer 35.000 huishoudens zitten zonder stroom. Oman heeft Iran een voorstel gedaan voor het gezamenlijk beheer van de straat van Hormuz. Dit voorstel heeft steun in de regio van de Persische Golf. Iran claimt sinds eind februari de controle over de zeestraat en wil tol heffen voor het varen. Oman stelt voor dat de controle door alle landen in de regio wordt uitgeoefend. Zonder tolheffing, maar met vrijwillige bijdrage aan een internationaal fonds. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je...

0: Club.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Joris Leer.
3: Ja, zeg van harte goedemorgen aan Rieke Iglesias, zometeen naar Michael. Paradise.

0: vandaag op het spel een lekker lunch voor twee bij Ocean House 19. In de naam zegt het al, zij vissen alles uit de oceaan. Ook jouw lunch op onze kosten, luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, nou dat weet ik. Jij ook. Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar hoor je einde van de dag

0: Jungle Paradise. 103.1 FM. Heel de dag uit volle borst. Ook via je iPhone-app. Hè. Gratis te downloaden in de App Store. Op de iPhone. Android komt er ASAP aan. Zometeen nog weer fijns op je dinsdagochtend van Robbie Williams. En ook Juan Luis Guerra komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: ParadiseFM.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
7: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
8: Weet je waar ik nou blijven wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en ga! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
9: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentuo.io.

0: Half tien.
1: Drie huurauto's in brand in Otrobanda. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn drie auto's door brand verwoest. Het gaat om huurauto's van een verhuurbedrijf uit de straat die geparkeerd stonden voor het Drifthotel. De oorzaak van de brand van afgelopen nacht is nog niet bekend en wordt door de autoriteiten onderzocht. En gevangenen gaan volgende maand honderden kinderen gratis een nieuw kapsel geven voor het nieuwe schooljaar. De gevangenis SDKK organiseert van 17 tot met 19 augustus de tweede editie van het project Back to School. Gedetineerden die de kappersopleiding in de gevangenis hebben afgerond, zetten hun vaardigheden in op drie locaties op het eiland, in de wijkcentra van Montagne en Terracora en bij de Scouting in Santa Maria. Minister van Justitie Shalten Hato heeft het project goedgekeurd en wil dit jaar extra veel kinderen de kans geven om een knipbeurt te krijgen. Ouders kunnen hun kinderen vooraf aanmelden via de educatieafdeling van de SDKK-gevangenis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

Robbie Williams, Something Beautiful op Paradise, deze dinsdagochtend. Lekkere dag, wordt weinig regen voorspeld voor vandaag, dus de paraplu die kun je thuis laten. Danny Vera zo meteen voor je, Rollercoaster, hoor je naar deze, van Ice House.

Rivera, Rollercoaster op Paradise. Zometeen hier Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. Dat gaat wel goed komen. Hij heeft muziek meegenomen van UB40, One Republic.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oppositiepartij PAR vraagt het parlement om zich actief te bemoeien met het onderzoek naar de online goksector op Curaçao. Fractieleider Quincy Ghirigori reageert op minister Koepers besluit om het gebruik van gemeenschapsgeld te onderzoeken. Jaarlijks vloeit er ongeveer 8.300.000 gulden naar een bedrijf in Malta zonder duidelijkheid over de tegenprestatie. Ghirigori vraagt een parlementsvergadering aan. MFK-statenlid Juniel Carolina vraagt minister Cooper om uitleg over mogelijke illegale lozingen van afvalwater op Curaçao. Buurtbewoners en vissers melden dat vacuümtrucks regelmatig rioolwater dumpen in natuurgebieden. Carolina wijst op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu en vraagt naar handhavingsmaatregelen en een nationaal plan voor afvalwaterbeheer. Dan nog internationaal nieuws. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. De brand bij toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terugkeren. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd vanwege de brand in de regio. De brand in Gironde heeft al meer dan 42.000 hectare verwoest. De autoriteiten hebben toeristen in Lacanau en Lacanau Océan gevraagd te vertrekken. De politie heeft dinsdag in de Franse stad Orange de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's in de woning van een echtpaar. De resten waren aangetroffen in kartonnen dozen. De vrouw, geboren in 1904 en moeder van 2 kinderen, had maandagavond een gezonde baby ter wereld gebracht. Het paar had eerder oneenigheid. De zaak wordt onderzocht. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: En UB40 die zo vroeg op de ochtend al een rustgevend drankje schenkt. Paradise.

als je 's ochtends vroeg opstaat, wat is dan het eerste wat je doet? Welke beweging maak je? Is dat een uitrekkende beweging, een strekkende beweging, een gapende beweging? Helemaal met je gezicht vol overgave even die laatste vermoeidheid eruit. En hoe gaat het dan een paar uurtjes later zo rond dit tijdstip, even na 10 uur? Hoe voel jij je dan? Hoe zit je met je energie vandaag? One Republic, all the right moves. Nou, mijn armen zijn helemaal flexibel, weer warm getraind. Ik heb een heleboel knoppen vandaag te bedienen om de beste muziek voor jou te draaien. Want Clean Bandit komt eraan. Red RB en de Spin Doctors ook. En het is dinsdag, dus over 10 minuten maken we ons totaal niet druk op deze dinsdagochtend. Nee, daar zorg ik wel weer voor, hoor. Gewoon even een relax momentje op 28 juli. Dat is het alweer vandaag. Paradise 103.1. Lekker langzaam richting de lunch. Met heel veel goede muziek in mijn termie. En wat fijn dat je er ook vanochtend weer bij bent.

0: I'd rather be. Is dat waar je nu bent? Waar je het liefste wil zijn? Of is het tijd om te ontsnappen?
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Naar Clean Bandits Rather Be kan dat in No Worry. Stel je maar eens even voor dat je vandaag het gevoel hebt dat je iets moet oplossen. Maar hoe langer je ernaar kijkt, hoe minder duidelijk het wordt. Je draait het om, bekijkt het van een andere kant. Maar het blijft vaag en ongrijpbaar. Ken je dat? Nou, tot je besluit om het even te laten liggen en je aandacht ergens anders op te richten. En terwijl je bezig bent met iets totaal anders, merk je dat het antwoord ineens opkomt. Hey, niet geforceerd, niet gezocht, maar gewoon is het ineens daar, hè? Een typische no worry. Niet alles laat zich afdwingen. Soms komt het precies op het moment dat je het niet meer probeert.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler.

De komende minuten zorgen we ervoor met het borsteltje dat het vernielweer hier lekker schoon wordt. Wordt weer opgeborgen. Letitia McNeil, dankjewel. En we maken ons op voor het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. Check het op de sites, maar ook op de app. Heb je een iPhone? Check de App Store en zet dat ding op je telefoon. En je bent altijd op

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Zelf.
1: 3 huurauto's in brand in Otrobanda. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn 3 auto's door brand verwoest. Het gaat om huurauto's van een verhuurbedrijf uit de straat die geparkeerd stonden voor het Drifthotel. De oorzaak van de brand van afgelopen nacht is nog niet bekend en wordt door de autoriteiten onderzocht. En gevangenen gaan volgende maand honderden kinderen gratis een nieuw kapsel geven voor het nieuwe schooljaar. De gevangenis SDKK organiseert van 17 tot met 19 augustus de 2e editie van het project Back to School. Gedetineerden die de kappersopleiding in de gevangenis hebben afgerond, zetten hun vaardigheden in op 3 locaties op het eiland, in de wijkcentra van Montagne en Terracora en bij de Scouting in Santa Maria. Minister van Justitie Shalten Hato heeft het project goedgekeurd en wil dit jaar extra veel kinderen de kans geven om een knipbeurt te krijgen. Ouders kunnen hun kinderen vooraf aanmelden via de educatieafdeling van de SDKK-gevangenis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Dit is Paradise FM. Nu, Jeremy Kesseler.
2: We gooien samen eens even lekker de energie erin met NXS. Paradise.

Paradise FM met Jennifer Lopez, die het begrepen heeft. Hè. Er is een reden waarom avonden zo bijzonder voelen. Volgens mij weet deze dame dat. Onderzoekers hebben het bewezen. Het wordt namelijk rustiger om je heen. Het warme avondlicht geeft letterlijk meer sfeer. En ons brein schakelt van presteren naar genieten over. En misschien is de avond daarom niet alleen het einde van de dag, maar dus juist het begin van die allermooiste momenten. Op en top genieten. Nou, we moeten nog een paar.

0: Eerder vanochtend op Paradise FM 103.1 Jennifer Lopez, die wacht op de avond. Nou, en dan rond een uur of 5:30 is daar het Golden Hour. En de Stranglers met Golden Brown, die past daar perfect bij, wat mij betreft. Nog minder prikkels, meer beleving, lekker rustig aandoen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En in de avond gaan we ook lekker uit eten. Met op deze 28 juli te verdienen een lekkere hap bij Ocean House 19. Maar er is één ding die ik even moet opmerken hierbij. Het gaat wel tijdens de lunch worden. Want er is een lunch te verdienen vandaag bij Ocean House 19. Als je het juiste fragment raadt, hij is ultra kort, dus ik zou heel goed opletten als ik jou was. Komt ie aan, hè? Let op. Het duurt echt maar 2 seconden of zo. De opgave van vandaag is hier.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: En dat was hem al. Enig idee? 675-1031. Titel en artiest, wie is dit? Van wie is dit intro? 675-1031. Oh, en verdien die lekkere lunch hier bij Paradise FM in de muziekquiz van de editie van vandaag. En hier is Edda James.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Oppositiepartij PAR vraagt het parlement om zich actief te bemoeien met het onderzoek naar de online goksector op Curaçao. Fractieleider Quincy Ghirigori reageert op minister Koepers' besluit om het gebruik van gemeenschapsgeld te onderzoeken. Jaarlijks vloeit er ongeveer 8.300.000 gulden naar een bedrijf in Malta zonder duidelijkheid over de tegenprestatie. Ghirigori vraagt een parlementsvergadering aan. MFK-statenlid Juniel Carolina vraagt minister Cooper om uitleg over mogelijke illegale lozingen van afvalwater op Curaçao. Buurtbewoners en vissers melden dat vacuümtrucks regelmatig rioolwater dumpen in natuurgebieden. Carolina wijst op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu en vraagt naar handhavingsmaatregelen en een nationaal plan voor afvalwaterbeheer. Dan nog internationaal nieuws. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. De brand bij toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terugkeren. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd vanwege de brand in de regio. De brand in Gironde heeft al meer dan 42.000 hectare verwoest. De autoriteiten hebben toeristen in Lacanau en Lacanau Océan gevraagd te vertrekken. De politie heeft dinsdag in de Franse stad Orange de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's in de woning van een echtpaar. De resten waren aangetroffen in kartonnen dozen. De vrouw, geboren in 1904 en moeder van 2 kinderen, had maandagavond een gezonde baby ter wereld gebracht. Het paar had eerder oneenigheid. De zaak wordt onderzocht. Tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: Met hele grote zaken, vooral in de liefde.

Jason Mraz. 11 uur geweest. Paradise 103.1 op je dinsdagochtend. Heb ik het zo goed samengevat? Ja, zo. Dat waren die laatste minuten die je hier hoorde. Tot aan 12 uur ben ik hier. Ik ben Jeremy. Lekker richting de lange lunch gaan we samen. Met straks natuurlijk weer het mango-moment. Jazeker. En we staan even stil bij wat er gebeurt op ons eigen eiland. Want ik heb iets belangrijks gelezen op onze eigen website, paradisefm.cw. Joris belde ook eerder vorige week al over dit feit dat er steeds minder aandacht is voor de hulp in Venezuela. Er zijn best wel mensen getroffen, heel veel zelfs, maar niet alleen mensen, ook de dieren. Want na die zware aardbeving daar in Venezuela laten veel mensen op Curaçao zien dat ze een groot hart hebben voor de dieren. En vrijwillige Blanca Arians Assis heeft samen met Rescue Paws Curaçao nu inmiddels al 4 transporten met dierenvervoer, medicijnen en andere noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat komt natuurlijk door een betrouwbaar netwerk. Die spullen komen bij de dieren terecht. Maar er is hulp nodig en er is wel geld ook nodig. Er is een crowdfundingactie daarom opgezet. Ik vind dat belangrijk om toch even te melden. The Bridge of Hope. En wil jij meehelpen, dan kun jij een donatie doen en ervoor zorgen dat de hulptransporten door kunnen blijven gaan. Ga naar paradisefm.cw, zoek het artikel Curaçao slaat hulpbrug voor getroffen dieren in Venezuela. Daar staat een link in en klik daar verder. Dan zal Blanca en haar team ontzettend blij met je zijn. Wil ik nog even extra aandacht geven? Want niet alleen de mensen, maar ook de dieren, ja, die kunnen een hulpje gebruiken in deze daar in Venezuela. Paradise 103.1 met de Imagine Dragons on Top of the World na deze van Robin S.

Paradise FM 103.1, The Imagine Dragons en On Top of the World. Ja, daarna is er eigenlijk maar één vraag. Wat is dan echt de top van de wereld? Op nummer 3 staat de Kangchenjunga, heilig voor de bevolking van Nepal. Nummer 2 is de K2, de berg die door veel klimmers als de gevaarlijkste ter wereld wordt gezien. En helemaal bovenaan staat natuurlijk de Mount Everest, bijna 9 kilometer hoog. En toch zeggen veel klimmers dat niet de top, maar de weg ernaartoe de grootste overwinning is. Paradise nu met Sade. Time.

0: Liefde voor de 90s muziek komt recht uit mijn hart voor Hathaway. Wat een hit is dit. What is Love of Paradise 103.1. Met na het nieuws zometeen meer liefde, maar dan voor een tropische club die opnieuw geopend wordt.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: 3 huurauto's in brand in Otrobanda. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn 3 auto's door brand verwoest. Het gaat om huurauto's van een verhuurbedrijf uit de straat die geparkeerd stonden voor het Drifthotel. De oorzaak van de brand van afgelopen nacht is nog niet bekend en wordt door de autoriteiten onderzocht. En gevangenen gaan volgende maand honderden kinderen gratis een nieuw kapsel geven voor het nieuwe schooljaar. De gevangenis SDKK organiseert van 17 tot met 19 augustus de tweede editie van het project Back to School. Gedetineerden die de kappersopleiding in de gevangenis hebben afgerond, zetten hun vaardigheden in op 3 locaties op het eiland, in de wijkcentra van Montagne en Terracora en bij de Scouting in Santa Maria. Minister van Justitie Shelton Hato heeft het project goedgekeurd en wil dit jaar extra veel kinderen de kans geven om een knipbeurt te krijgen. Ouders kunnen hun kinderen vooraf aanmelden via de educatieafdeling van de SDKK-gevangenis. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid? Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen? En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken? Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Jeremy Kesseler.
2: De club is open. Ik herhaal

temporiseren, dat kun je leren op dinsdag 28 juli. Desmond Archer, een paar beats per minute, relaxen nadat de deuren van de club van Wham! Club Tropicana weer langzaamaan dicht zijn gegaan. Oh. Dat is allemaal weer in balans. En ken je dat gevoel daarbij ook? Dat je verder op iemand wacht die je heel graag wilt zien. Hè? Dan kijk je op je telefoon, niks. 10 seconden later kijk je weer, nog steeds niks. En opeens lijkt een minuut net zo lang te duren als een belastingaangifte. Maar ja, hoe harder je wacht, hoe langzamer de tijd lijkt te gaan. Dus je kunt beter iets anders gaan doen, zo lijkt het. Haal maar een kopje koffie, maak een praatje of zet de radio wat harder met de beste muziek ooit gemaakt. Op Paradise natuurlijk. En dan gebeurt het altijd precies op het moment dat je er even niet mee bezig bent. Pling, daar is dat berichtje. Dus als je er niet is, ga vooral even iets anders doen. Hier is de dijk.

0: Wat een attractie. Pink en Funhouse. Lijkt wel kermis.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Van die attractie naar schrijverlerij. Het is tijd om die ode eens even aan jou goed te presenteren. Want het is een belangrijk moment. Heb je de klok gezien? Het is bijna 12 uur, hè? En dan is het lunchtijd. En de lunch begint soms niet met het eten, maar met het moment ervoor. Het moment waarop je aanschuift bij mensen die je graag ziet. En iemand die zegt, zullen we gewoon nog even blijven zitten? Nou, Curaçao heeft een tafel een bijzondere kracht, hè? Een bord vol lekkers wordt het begin van een verhaal, een grap uit het verleden of een gesprek dat je eigenlijk al weken had moeten voeren. Misschien staat er een verse pastetje op tafel, een kleurrijke salade of een gerecht met die typische Caribische smaken waar je meteen blij van wordt. Maar het mooiste ingrediënt, nou, dat blijft altijd hetzelfde. En dat is, ja, de tijd. Want de beste lunches zijn niet de lunches waarbij je snel klaar bent. Het zijn die momenten waarop je vergeet hoe laat het is. Omdat je liever nog één verhaal hoort. Bijvoorbeeld dat van de police. Don't stand so close to me. Zometeen een andere verhalen vertellen na 12 uur. Het is Pepijn Bier en Broodspot.
2: Young T.

0: wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: Vroeger dronk ik die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Gevangenen van de SDKK geven volgende maand gratis kapsels aan kinderen voor het nieuwe schooljaar. Van 17 tot en met 19 augustus kunnen 300 kinderen een knipbeurt of vlechtbeurt krijgen. Aanmelden kan via de afdeling educatie van de SDKK op de telefoonnummers 434 28 7 of 434 89 4. In de Frederikstraat in Otrobanda zijn vanmorgen 3 huurauto's verwoest door brand. De voertuigen stonden geparkeerd voor het Drifthotel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht door de autoriteiten. Er wordt vermoed dat kortsluiting de brand heeft veroorzaakt, waarna deze oversloeg naar de andere auto's. Dan internationaal nieuws. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. De brand bij toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terugkeren. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd vanwege de brand in de regio. De brand in Gironde heeft al meer dan 42.000 hectare verwoest. De autoriteiten hebben toeristen in Lacanau en Lacanau Océan gevraagd te vertrekken. De politie heeft dinsdag in de Franse stad Orange de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's in de woning van een echtpaar. De resten waren aangetroffen in kartonnen dozen. De vrouw, geboren in 1904 en moeder van 2 kinderen, had maandagavond een gezonde baby ter wereld gebracht. Het paar had eerder oneenigheid. De zaak wordt onderzocht. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie.

0: Baby Money, Take Me Home Tonight. Ook wel bekend als Be My Baby. En daarvoor hoorde je natuurlijk Phil Collins hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag. 11 en een halve minuut over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat over mensen die last hebben van de hitte. Dat komt vaker voor dan je denkt. En vooral bij jongeren, want die staan er niet bij stil. Die gaan dan padellen of hardlopen op het heetst van de dag. En dat moet je dus niet doen. En ze drinken ook nog te weinig water. Daarover later meer. Zo rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws met je door. We gaan de muziekquiz spelen. Dit eerste uur gaat natuurlijk om een heerlijke lunch. Dit geval bij Ocean House 19 voor 2. Dus geen diner, maar lekker lunchen. En dat is eigenlijk ook wel super relaxed. Zeker bij Ocean House 19 met een prachtig uitzicht en heerlijk eten. Daarover later meer. In het tweede uur onder meer het Feel Good nieuws en de spotlights. We hebben weer wat leuke jarigen. En we hebben een aantal mooie releases die op deze dag, deze 28e juli, maar dan een aantal jaren geleden, plaatsvonden. Nu, zoals te doen gebruikelijk, zou je zeggen dit.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, maar Mark Kampers probeerde ik te bereiken. En hij heeft me, ja, sorry, ik zit nog in Frankrijk met die bosbranden. Morgen ben ik weer terug in Nederland. En dan kunnen we het Nederlandse nieuws doornemen. Nu wordt dat wat moeilijk, hij is aan het filmen. Ja, dat heb je met die razende reporters. Dus neem ik het nieuws even met je door. Er is een auto met mogelijke explosieven gecrashed na een achtervolging in Amsterdam. De omgeving is ontruimd, dat speelt in Amsterdam Nieuw-West. Er is een grote politieactie gaande nadat een auto met mogelijke explosieven dus daar in de stad is gecrashed. De politie heeft de omgeving afgezet en een aantal gebouwen ontruimd. De auto crashte bij de Nierkerkerstraat na een achtervolging door de politie. Die achtervolging werd ingezet na een plofkraak vannacht in Duitsland. Omdat er in de auto dus mogelijk explosieven zijn, werd daarop de omgeving ontruimd. Die plofkraak was in het stadje Voort. Dat ligt tussen Frankfurt en Heidelberg. En daarbij werd een BMW M1 gezien. Deze BMW M1 werd vanmorgen gespot in Nederland. En toen werd er dus een achtervolging ingezet. Uit voorzorg zijn in een straal van 100 meter van de crash een aantal woningen en een verzorgingstehuis met hulpbehoevenden ontruimd. Dat meldt de veiligheidsregio. Mocht deze zaak zich nog verder ontwikkelen, dan hoor je dat in dit programma. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement gisteren geslagen en uitgescholden. Vlak na de belaging hielden agenten een minderjarige verdachte aan. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was voor de mishandeling. Ja, dank je de koekoek. De mishandeling vond overdag plaats op de Grote Krocht in Zandvoort. Daar vond gisteren de laatste dag van het jaarlijkse Pride on the Beach festival plaats. Tijdens Roze Maandag op de Tilburgse kermis zijn drie mensen mogelijk mishandeld, ook vanwege hun geaardheid. Twee mensen deden aangifte. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. In totaal kwamen 6 meldingen van mishandelingen binnen tijdens dat Pride-evenement in Tilburg. Het gaat lekker met de homo-emancipatie in Nederland. Dan tot slot, het kabinet levert niet de inspanningen die de rechter in een klimaatzaak over Bonaire heeft geëist. Hij ligt ook niet op koers om aan zijn verplichtingen in die zaak te voldoen. Dat blijkt uit vragen van de NOS. Juristen reageren verbouwereerd. Dat doen ze niet zo vaak. En ze spreken van nalatigheid. In een rechtsstaat kan het kabinet zo niet met een uitspraak van de rechter omgaan, vinden ze. Misschien weet je het nog, hè? Op 28 januari oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van dat vonnis is dat de rechter het redelijk noemt dat het kabinet uiterlijk een half jaar na de uitspraak dat is dus vandaag, inzage moet geven in de hoeveelheid broeikasgassen die Nederland nog denkt te kunnen uitstoten zonder de klimaatdoelen van Parijs te overschrijden. Nederland geeft geen inzage in die ruimte. Dat kan grote gevolgen hebben, want de rechter oordeelde ook dat het kabinet vandaag over een jaar met nieuwe juridische bindende klimaatdoelen moet komen. En ook deze zaak wordt vervolgd. Zometeen de quote van de dag. Nu eerst Johnny Gear Watson, Real Mother for You.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Real Madapaya, Johnny Guitar Watson hier bij Paradise FM.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: De meest gestelde vraag aan huisarts Maaike van Overloop in de zomer is opvallend genoeg niet afkomstig van ouderen, maar van jonge mensen. Zij willen weten hoe ze afkomen van misselijkheid en hoofdpijn door de hitte. Volgens Van Overloop is het werk van een huisarts sterk seizoensgebonden. In de winter zien we natuurlijk veel luchtweginfecties. Maar op dit moment zien we voornamelijk mensen die het lastig hebben met de warmte. En dat zijn niet altijd de mensen die tot de risicogroepen behoren. Vooral jongeren overschatten zichzelf. Ze zitten urenlang op een terras of sporten midden op de dag. Bijvoorbeeld tijdens een intensieve padelsessie. Sterker nog, ik zie in het weekend wel eens mensen op het heetst van de dag hardlopen. Of gewoon zonder bescherming wandelen om 12 uur. Dan denk ik iets wat ik op de radio niet ga zeggen, maar dat denk jij misschien dan ook wel, als je dat ziet. Doordat ze dat doen, bijvoorbeeld intensief sporten op het heetst van de dag, krijgen ze niet alleen last van een verbrande huid, maar ook van misselijkheid en hoofdpijn. Hoofdpijn of misselijkheid zijn heel gewone symptomen voor mensen die te zware inspanningen doen in het warme weer. Die hoofdpijn heeft onder meer te maken met dehydratatie. We drinken vaak veel te weinig. Volgens de huisarts blijkt uit gesprekken met patiënten dat sommigen op een hele dag slechts een halve tot driekwart liter water drinken. En dat is natuurlijk veel te weinig. Je hebt, zegt de huisarts, toch zeker 2 liter nodig. Alcohol telt daarbij helaas niet mee. Alcohol werkt dehydraterend en zal het effect van de warmte verhogen. En dat is ook meteen de quote van de dag. Hoofdpijn is volgens Van Overloop vooral een waarschuwingssignaal. Je lijf vertelt je dat je uit de zon moet gaan, en wel direct. Wie dat signaal negeert, loopt het risico op ernstigere problemen. Zoals een hitteberoerte. Door de endorfines die tijdens het sporten vrijkomen, merken mensen de klachten soms minder snel op. Kijk daarvoor dus uit. Ook misselijkheid heeft een duidelijke verklaring. In de hitte geeft het lichaam voorrang aan vitale processen, waardoor de maag en de hersenen tijdelijk minder bloed krijgen. Veel water ineens gaan drinken of zwaar eten kan de klachten dan juist verergeren. Bij lichte overhitting, over verhitting om exact te zijn, adviseert Van Overloop een lauwe douche, rustig voldoende water drinken, met een nadruk op rustig, dus niet opeens een liter of 2 wegklokken. En daarnaast kan het helpen om de benen ongeveer 20 minuten omhoog te leggen, waarbij de hielen hoger liggen dan de knieën en de knieën hoger dan de heupen. Zo stroomt er weer meer bloed naar de hersenen. Je kan natuurlijk ook gewoon zorgen dat je binnen blijft vanaf een uur of 9:30. En niet voor pak en beet 4:30, 5:00 in de buitenlucht gaat sporten. Welke plaat past erbij? Natuurlijk Loving Spoonful, Summer in the City.

0: via paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emma-brug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Het Maltese bedrijf Random Consulting bekritiseert minister Charles Cooper van Financiën. Het bedrijf stelt dat de minister onjuiste informatie verspreidt over hun contract met de Curaçao Gaming Authority. Volgens Random Consulting hebben zij sinds 2022 in totaal ruim 3,4 miljoen euro ontvangen en eisen openheid van zaken van de minister. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds hun eerdere ruzie daar. Zelensky zal vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook bespreken ze de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Het bezoek volgt op berichtgeving over mogelijke vertraging van militaire steun die onder de vorige president Joe Biden was beloofd. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit Vandenborg. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Zometeen het lokale nieuws met Nelly. Nu eerst Mana.

0: met Push the Button. En dat is exact wat ik nu ook ga doen. Ik ga ook een knopje indrukken en dan gebeurt er dit.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie dinsdagmiddag 19 minuten voor 1. Zometeen het lokale nieuws met Nelly. Straks de muziekquiz gaat om een heerlijke lunch voor 2 bij Ocean House 19. Dat wordt genieten. Je hoeft mij niet te geloven. We gaan straks kijken wat voor recensies er staan op de TripAdvisor over Ocean House 19. In het tweede uur natuurlijk het feel-good nieuws, maar daarvoor de spotlights. Gerald Casale is jarig van Devo. Misschien zeg je dat niks, maar als je het nummer hoort, herken het. En Simon Kirk, daar geldt hetzelfde voor. Die is onder meer van Free. Die is ook jarig. En we staan stil bij het overlijden van Dusty Hill van ZZ Top. En het feit dat de Boomtown Rats hun tweede nummer 1 in Groot-Brittannië scoorden op 28 juli met het nummer I Don't Like Mondays.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, Vanessa is er volgende week weer. Nu mag ik het nieuws fijn doornemen met de enige echte Nelly Rosa. Net terug uit Colombia van een journalistieke conferentie. Heb je er nog wat van opgestoken, Nelly?
2: Nou, het is vooral dat je geïnspireerd altijd raakt van dat soort momenten. Als je ook hoort wat andere journalisten doen in de regio. Ik hoor trouwens bij een van de presentaties van de journalisten uit Santo Domingo, die dan ook keek naar of onderzoek heeft gedaan naar hoe Haitianen als derde rangs burgers bijna worden behandeld, maar dat er echt sprake is van politiegeweld richting Haitianen in de Dominicaanse Republiek. En het was echt verschrikkelijk, de echt meest verschrikkelijke verhalen hoor je daar echt. En het was natuurlijk om te laten zien dat er heel veel dingen misgaan in Santo Domingo, of dat in de Dominicaanse Republiek, ten opzichte van die arbeiders, Haitiaanse arbeiders, die vaak wel al die moderne hotels of die mega-hotels hebben gebouwd in Punta Cana en ook infrastructuur aanleggen. Maar die totaal geen rechten genieten daar en ook eigenlijk als ongewenst worden gezien. En dan echt in de meest verschrikkelijke vorm. Hoe ze worden behandeld. Dat is wel een moment dat je denkt van, goh, dat is nou echt journalistiek.
0: Ja. Laten wij overgaan naar de journalistiek hier van het eiland. Er was een enorme stroomstoring. Veel mensen hebben 5 uur zonder stroom gezeten. Duurde van 10:30 tot ver in de nacht, ongeveer 3:30 s'nachts. Die stroomstoring kwam door een onverwachte windstilte en technische mankementen aan de generatoren. Het was in de nacht van zondag op maandag. Het was een, zegt Aqualectra, vervelende samenloop van omstandigheden. De wind viel onverwacht vrijwel volledig weg. En daarnaast kon het bedrijf niet vertrouwen op het volledige park van dieselgeneratoren. 1 machine stond stil voor gepland onderhoud en 3 andere generatoren hadden defecten. Ze zijn bezig met een nieuwe stroomcentrale en we hopen dat het allemaal beter wordt.
2: Klopt, daar kan ik eigenlijk niks aan toevoegen.
0: Er wordt stevig gezaagd aan de poten van de stoel van staatslid Gavé Sylvania van de MFK. Natuurlijk oud-minister. In het Antilliaans Dagblad staat een hoofdredactioneel commentaar te zeggen, ja, luister, het zal allemaal wel dat er van alles en nog wat mis is, maar het is wel heel toevallig dat minister Charles Cooper, nummer 3 van de MFK, onder zijn partijgenoot Javier Sylvania, de nummer 2 van de MFK, die bij de verkiezingen begin vorig jaar verreweg de meeste persoonlijke stemmen kreeg. Het lijkt alsof er zich een lelijk politiek steekspel aan het ontspinnen is, want de informatie die Cooper nu naar buiten brengt, die had hij al maanden. Hoe zie jij dat?
2: Het heeft natuurlijk wel te maken met dat ik denk de druk die wordt verhoogd. Zeker omdat Javier Sylvania zelf heel graag wil terugkeren als minister van Financiën. En dat er dus op dit moment op deze manier het spel wordt gespeeld om te voorkomen dat hij terug kan keren in het kabinet. En dat ze hem dan toch liever zien als statenlid. waarin hij dan een redelijk onschuldige rol heeft dan in de Staten. Of een, ik kan ook bijna zeggen, buitenspel is gezet. Ook al probeert hij wel via Facebook allerlei medestanders te krijgen. Maar ja, met Facebook alleen, daar kan je niet, dan maak je niet. Je hebt geen wezenlijke invloed als in op beleid. Of je kan wel andere mensen aanzetten tot. Maar in principe wat hij zelf zou willen, dat is gewoon in zo'n machtspositie zitten. Ja, dat heeft hij in de Staten, heeft hij niet zo'n rol. Je merkte het al, want hij had het natuurlijk ook. Hij streed voor de positie van de voorzitter binnen de MFK. En dat heeft hij verloren. En daarin zag je eigenlijk al dat er weinig steun is voor Sylvania om hem in zo'n machtspositie te plaatsen. De beiden proberen al maanden informatie die de ander kan schaden naar buiten te brengen. Dat doet Sylvania ook over Cooper. Ik kan even nu niet op specifieke voorbeelden komen, maar ik weet wel dat hij vaker ook journalisten van informatie voorziet over Cooper. En dan hopen dat zij het naar buiten brengen. Dit is ook gebeurd. Cooper hanteert waarschijnlijk dezelfde modus operandi, want hij heeft hiervoor ook iemand gebruikt die dit naar buiten bracht. En vervolgens kwam hij dus met de aankondiging, Cooper, dat hij dan onderzoek gaat instellen. En op deze manier wordt het spel gespeeld. Nou, we hebben al het vonnis gehad, ook in de Hoge Raad, over dat Sylvania wel eens dingen heeft gedaan die niet echt door de beugel kunnen. Het onderzoek van het OM, moeten we ook nog kijken of hij dan nog verdachte is in het strafrechtelijk onderzoek. Dus ik denk dat iedereen nu ook wel in afwachting is van wat het OM zal besluiten. Zullen ze hem strafrechtelijk vervolgen of niet? Ik denk dat dat in deze kader nu op dit moment wel belangrijk is. En anders, MFK moet gewoon zelf durven het besluit te nemen hoe ze verder gaan met Sylvania. Ik denk dat als Sylvania weggaat, zullen ze het wel overleven. Ze hebben het ook zonder Sylvania eerder gered. En ook zonder hem is er ook een toekomst voor MFK.
0: In de Frederikstraat in Otrobanda zijn vanmorgen vroeg 3 auto's door brand verwoest. Het zou gaan om huurauto's die geparkeerd stonden voor het Drift Hotel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en wordt door de autoriteiten onderzocht. Er wordt gedacht aan kortsluiting, waarna de brand oversloeg op de andere auto's. Dat is dan een flinke kortsluiting in die auto geweest.
2: Ja, nou, dat blijkt dus niet meer zo te zijn. Het bericht is ook geüpdate. Ze hebben dus de camerabeelden bekeken, daar zijn ze bij het Drift Hotel. En toen zagen ze dus dat iemand 1 voor 1 de auto's in brand heeft gestoken. Nee. Dus het is met opzet, ja. En dat is nu de vraag, is het dan gericht tegen de eigenaren van die verhuurbedrijven? Het gaat om 2, waarschijnlijk 2 verschillende verhuurbedrijven van wie die auto's zijn. Dus de verdachte is, ik weet niet of hij herkenbaar in beeld is, dat heb ik nog niet gehoord. Maar hij is in ieder geval wel, ze hebben hem wel op camera.
0: Nou, wordt vervolgd. Waarom zou je dat doen? Maar goed, dat geheel terzijde. En tot slot, MFK-statenlid Juniel Carolina vraagt MFK-minister Cooper om uitleg over mogelijke illegale lozingen van afvalwater op Curaçao. Buurtbewoners en vissers geven aan dat vacuumtrucks regelmatig riool- en beerputwater dumpen in natuurgebieden zoals Sint Joris, Playa, Canoa en Sjoerd. Nou heb ik het idee dat ik het hier 15 jaar geleden ook al een keer over had.
2: Ja, het is natuurlijk een probleem dat natuurlijk al langer speelt. Maar natuurlijk op dit moment is het, lijkt het dat het frequenter weer is. Dat er weer meer trucks, dus afvallozen. En dat is waar hij nu op wil, waar hij op wijst. En dat weten we natuurlijk, er is heel veel bijgebouwd. En er moet daar natuurlijk een einde aan komen. We kunnen er natuurlijk niet blijven tolereren. Maar in ieder geval, nee. Dat dit dus doorgaat, dat kan natuurlijk niet. Het moet gewoon op een verantwoorde wijze, moet dat water worden verwerkt. En het gaat er dus ook om de capaciteitsproblemen bij die waterzuiveringsinstallaties.
0: Maar dat heb ik 15 jaar geleden ook al een keer behandeld. Klopt, toen was er ook al gebrek aan capaciteit.
2: En er komt geld uit de EU om het allemaal te verbeteren. Maar nu heeft hij zelf met een paar van die chauffeurs gesproken. En die zeiden, ja, het heeft onder andere te maken met de openingstijden. Dus ja, ja. In het weekend, in het weekend vooral kunnen ze er niet terecht. En het sluit te vroeg. Weet je, dus dan zien ze zich genoodzaakt om dan een alternatief te zoeken. En dat is dan dumpen in de natuur.
0: Schande.
2: Hoge
0: boetes.
2: Ja, er zou meer op. En eigenlijk daarvoor is ook het X-team toen opgericht. Ze hebben in het begin hebben ze ook wel boetes uitgedeeld. Maar volgens mij is het X-team op dit moment niet eens echt actief. En is het vooral ondergebracht bij die toezicht, bij de inspectie. Dus er is wel gebrek aan mankracht. Maar dat is natuurlijk ook geen excuus.
0: Nee. Nelly, heel hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer. Zo rond pak en beet, 20 minuten voor 1. Tot dan.
2: Tot dan.

0: Foreigner. Dat was Yesterday. Ja, dat dacht ik ook. Maar nee, serieus, ik zit bij Paradise vanaf 2009. Een aantal jaren gezeten, een aantal jaren ook onderbreking, pauze gehad, zeg maar. Toen mijn kinderen klein waren. Maar ik kan me herinneren dat ik in 2010, 2011 het ook al regelmatig had over die illegale vuilstort bij Shoot. Hè, dat die dumptrucks, al dat rioolwater en van die beerputten loosten. Ik heb me daar toen al vreselijk over opgewonden. En het is een van de weinige dingen waar ik me hooglijk over kan verbazen. Maar goed, zullen we het over iets leuks hebben? Het is, wat is het eigenlijk? Exact na bijna 4 minuten voor 1. De hoogste tijd voor de muziekquiz.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Je kan heerlijk gaan lunchen. En lunchen, ik vind af en toe dat het onderschat wordt. Dat is toch heel erg prettig. Gewoon neem een zaterdag, ga met je partner, je man, vriend, vriendin, whatever, wat jij wil, wat je hebt als partner, vriend, vriendin, of met je beste vriend of beste vriendin, lekker lunchen. Dan een glaasje wijn erbij en dan een beetje geleidelijk de middag inzakken. Dat kan dus meer dan uitstekend bij Ocean House 19. En heel mooi, dat is ook de prijs van vandaag. Een heerlijke lunch bij Ocean House 19 voor 2. En dat heerlijk is, dat hoef je niet van mij aan te nemen. Je hoeft mij niet te vertrouwen op mijn grijs-blauw-groene ogen. We gaan naar de TripAdvisor. Cas V. heeft een bijzonder kernachtige recensie. Die zegt, heerlijk gegeten voor een goede prijs. Dank je, Cas. Wim uit Weert in Nederland, die heeft wat meer tekst. Buiten het feit dat we hier geweldig hebben gegeten, was de persoonlijke bediening extreem goed. Wil je nog meer? We hebben topkwaliteit oesters en kreeft gegeten. Maak me gek op die prachtige en romantische plek aan de Pontjesbrug. Nou, ik zou zeggen, hè, geloof Wim en geloof Cas. We hebben ook nog een vrouwelijke recensie. Leandra, ik heb heerlijk gegeten, vriendelijk en behulpzaam personeel. Nou, hoor je het van beide zijden, zeg maar.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet zo heel erg moeilijk, hè? Hij was wel heel kort. Zullen we nog één keer doen?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Mijn aanwijzing. Ze zat in de kamer naast me en ik heb heel veel overtuigingskracht. Ze zat in de kamer naast me en ik heb heel veel overtuigingskracht. 6751031. 6751031. We gaan naar het nieuws van 1 uur.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emma-brug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Het Maltese bedrijf Random Consulting bekritiseert minister Charles Cooper van Financiën. Het bedrijf stelt dat de minister onjuiste informatie verspreidt over hun contract met de Curaçao Gaming Authority. Volgens Random Consulting hebben zij sinds 2022 in totaal ruim 3,4 miljoen euro ontvangen en eisen openheid van zaken van de minister. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds hun eerdere ruzie daar. Zelensky zal vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook bespreken ze de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Het bezoek volgt op berichtgeving over mogelijke vertraging van militaire steun die onder de vorige president Joe Biden was beloofd. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terugkeren. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd vanwege de branden in de regio. De brand in Gironde heeft al meer dan 42.000 hectare verwoest. De autoriteiten hebben toeristen in Lacanau en Lacanau Océan gevraagd te vertrekken. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en signs. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Pijn, Bier en Broodspot.
2: Tijd voor ZZ Top en daarmee eren we Dusty Hill. Paradise.

0: ZZ Top, give me all your lovin'.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, welkom bij het tweede uur. 11 minuten over 1. Een oprecht goede dinsdagmiddag. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Maar nu eerst, en we zijn er eigenlijk al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Met Gimme All Your Lovin' staan we stil bij ZZ Top bassist Dusty Hill. Geboren als Joe Michael Hill. Die op 28 juli 2021, vandaag dus 5 jaar geleden, in zijn slaap in Texas in Houston overleed. Meer dan 50 jaar lang vormde hij samen met Billy Gibbons en Frank Beard, de enige zonder baard, de onveranderde bezetting van ZZ Top. Met zijn kenmerkende baard. Dus die had wel een baard, hè? Zware basgeluid en warme backing vocals groeide hij uit tot een van de meest herkenbare muzikanten uit de rockgeschiedenis. Zelf omschreef hij zijn basgeluid ooit als een, het is zijn quote, hè, als a rhino who farts in a trash can. Een neushoorn die in een prullenbak een scheet laat. Gimme All Your Loving betekende een nieuw tijdperk voor ZZ Top. Het was het eerste nummer waarop synthesizers werden gebruikt. En dankzij MTV brak de band wereldwijd door. De videoclip met de rode Ford Hot Rod uit 1933... en de drie mysterieuze vrouwen werd het begin van een legendarische reeks video's. Onder andere komen ze weer terug bij Sharp Dressed Man, hè. Na het overlijden van Dusty Hill bleek dat hij zijn bandleden nog een hele duidelijke wens had meegegeven. ZZ Top moest doorgaan met gitaartechnicus Elwood Francis als nieuwe bassist, mocht hem ooit wat overkomen. En dat is gebeurd. De band is ook dit jaar nog volop onderweg. En tijdens iedere show brengen ze een muzikaal eerbetoon aan Dusty Hill. Vandaag op deze dag scoorde de Boomtown Rats hun tweede nummer 1 hit in Groot-Brittannië met het nummer I Don't Like Mondays. Bob Geldof schreef dat nummer nadat hij tijdens een bezoek aan een radiostation in Atlanta via de Telex, dat was toen nog zo, hoorde over de schietpartij op een basisschool in San Diego in 1979 op 29 januari. De dader was de toen 16-jarige Brenda Spencer. Toen hij werd gevraagd waarom ze het vuur had geopend, antwoordde ze slechts: I don't like Mondays. This livens up the day. Ik hou niet van maandagen, dit maakt de dag wat levendiger. Juist die kille uitspraak vormde de basis voor het nummer I Don't Like Mondays. Geldof besloot heel bewust haar naam niet in de tekst te noemen, omdat hij haar geen bekendheid wilde geven. Ironisch genoeg schreef die Brenda Spencer hem later dat ze blij was dat hij haar beroemd had gemaakt. Iets waar Geldof tot op de dag van vandaag moeite mee heeft. Het nummer werd een enorme hit, stond 4 weken op nummer 1 in Groot-Brittannië. Maar verschillende radiostations in San Diego hebben het nummer jarenlang niet willen draaien uit respect voor de slachtoffers van die schietpartij.

0: Motown Rats. I Don't Like Monday. En de verantwoordelijke voor die schietpartij, die Brenda Spencer, zit nog steeds in de gevangenis. Ze zou in aanmerking komen voor voorwaardelijke vrijlating, maar die wordt elke keer als dat wordt aangevraagd opnieuw afgewezen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag is Gerald Casale jarig. Hij werd geboren op 28 juli 1948... en is medeoprichter, bassist, co-zanger en de belangrijkste tekstschrijver van Devo. Vandaag dus 78 geworden. Samen met Mark Mothersbaugh is hij het enige bandlid dat er vanaf het allereerste begin bij was. Casale regisseerde bovendien vrijwel alle videoclips van de band en later trouwens ook clips voor onder meer de Foo Fighters, Soundgarden en Rush. Devo is een afkorting van De-evolution. Terwijl, we gaan achteruit. Devo zegt, de mensheid gaat niet vooruit, maar die boort achteruit. In plaats van te evolueren naar iets hogers en intelligenters, zouden mensen steeds primitiever, conformistischer, dommer en meer kuddeachtiger worden. He, ze noemen dit De-evolution. Technologie, consumentisme, politiek, media, massacultuur maken ons niet slimmer of vrijer, maar juist afhankelijker, gehoorzamer en absurder. En dat hoor je ook terug in hun grootste hit, Whip It. Casale wilde bekende kreten als: je kunt alles bereiken en geef niet op. Succes is een keuze, ga zo maar door, hè, willen die op de hak nemen. Mark Mothersbaugh had 4 losse muziekideeën op cassette opgenomen. Casale en de drummer Alan Myers plakten die simpelweg aan elkaar tot 1 strak nummer. Later kreeg die Casale trouwens spijt van muziek die hij voor een commercial had geleverd, maar die laat het je na het nummer horen van Devo, Whip It.

Whip It van Divo. En die Gerard Kazale van Divo, die dus vandaag jarig is, heeft zich één keer laten verleiden tot het maken van een commercial leveren van muziek. En daar kreeg hij dus wel spijt van.

0: Zeg.
1: Ja, commercial voor Swipper, waarin dat nummer werd gebruikt. Hij heeft later gezegd dat had ik eigenlijk niet moeten doen.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ook drummer Simon Kirk viert vandaag zijn verjaardag. Hij werd geboren op 28 juli 1949 in Londen. En hij is de medeoprichter van Free. Later vormde hij samen met zanger Paul Rodgers ook nog Bad Company. Hij verliet op zijn 17e de school al en speelde eerst samen met gitarist Paul Kossoff en daarna richtte ze Free op. Hij kreeg trouwens met Bad Company een plek in de Rock and Roll Hall of Fame. De grootste klassieker van Free is All Right Now. Dat ontstond na misschien wel het allerslechtste optreden uit hun carrière. In Durham stonden ze voor zo'n slechts 30 ongeïnteresseerde bezoekers op het podium. In de kleedkamer besloot de band dat ze een nummer moesten maken dat iedereen meteen mee kon zingen. En binnen hele korte tijd was dit nummer dus All Right Now geboren. Simon Kirk beleefde nog een heel opmerkelijk moment toen hij het nummer voor het eerst op de radio hoorde. Dat gebeurde toen hij in Amerika 5 dagen in de cel zat vanwege het bezit van een klein, kruiden sigaretje.

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: nieuws van 12:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emmabrug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Het Maltese bedrijf Random Consulting bekritiseert minister Charles Cooper van Financiën. Het bedrijf stelt dat de minister onjuiste informatie verspreidt over hun contract met de Curaçao Gaming Authority. Volgens Random Consulting hebben zij sinds 2022 in totaal ruim 3,4 miljoen euro ontvangen en eisen openheid van zaken van de minister. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds hun eerdere ruzie daar. Zelensky zal vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook bespreken ze de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Het bezoek volgt op berichtgeving over mogelijke vertraging van militaire steun die onder de vorige president Joe Biden was beloofd. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

Zegt op zee, heb je de best of bites, beats en beach? Kijk tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10. Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Tijd voor Kylie Minogue met The Locomotion. Paradise FM.

0: Sport.
1: Ja, die zegt nog steeds een oprecht goede dinsdag. Middag bijna 39 minuten over 1. We zitten nog steeds midden in de spotlights.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, Kylie Minogue. Want op 28 juli 1987 lanceerde Kylie Minogue haar solo-carrière met de debuutsingle die je net hoorde, hè, de Locomotion. Het opmerkelijke is hoe dat eigenlijk ging. Het begon heel spontaan tijdens een benefietoptreden met de cast van de Australische soap Neighbours, hè, waar ze in speelde, werd ze gevraagd om een nummertje te zingen. Ze koos voor The Locomotion omdat ze de tekst kende. En dat ene optreden leidde meteen tot haar eerste platencontract. De Australische versie werd een gigantisch succes. Het nummer stond in 1987 7 weken op de eerste plaats. En het groeide uit tot de best verkochte single van het hele decennium in Australië. Van gewoon 10 jaar lang. Een jaartje later nam het bekende producers trio Stuck Aitken en Waterman het nummer opnieuw met haar op. En die versie werd wereldwijd een hit. Opvallend is trouwens dat The Locomotion een van de weinige nummers is die in 3 verschillende decennia een Amerikaanse top 5 hit werd. Eerst voor Little Eve in 1962, daarna voor Grand Funk Railroad in 1974 en uiteindelijk ook voor Kylie in 1988. Kylie Minogue is weer volop in het nieuws. In dit jaar verscheen ze in een Netflix-documentaire waarin ze openhartig sprak over die tweede kankerdiagnose in 2021. Een andere grote hit op deze dag, dat was het nummer Hey There Delilah van de Plain White Tees. Dat bereikte nummer 1 in Amerika op 28 juli 2007. Dat nummer heeft een opmerkelijke ontstaansgeschiedenis. Het klinkt als een waar gebeurd liefdesverhaal, hè, van de zanger. Maar de werkelijkheid is anders. Zanger Tom Higginson schreef het nummer over de Amerikaanse topatlete Delilah Di Crescenzo, die hij slechts 1 keer op een avond had ontmoet. Zij had op dat moment al een vriend, maar dat weerhield Tom Higginson er niet van om haar te vertellen: ik ga een nummer over jou schrijven en jij gaat mee naar de Grammys. Toen Hey There Delilah 2 jaar na de oorspronkelijke release, dankzij MySpace, ken je dat nog, alsnog uitgroeide tot een wereldhit en in 2007 de eerste plaats bereikte in Amerika, nam Higginson Delilah mee naar de Grammy Awards. En het nummer was daar genomineerd voor 2 Grammys, maar ze hebben dus nooit wat gehad. Het is wel een lekker nummer.

0: Chic met My Forbidden Lover. Met natuurlijk het kenmerkende gitaargeluid van Nile Rodgers.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: UNESCO heeft 25 nieuwe locaties toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Dat gebeurde tijdens de 48e bijeenkomst van het Werelderfgoedcomité in het Zuid-Koreaanse Busan. Jaarlijks beoordeelt UNESCO welke bijzondere plekken in aanmerking komen voor de status van werelderfgoed. Zo hebben wij hier natuurlijk de handelskade. Zo'n locatie moet van uitzonderlijke waarde zijn voor de hele mensheid en verdient daarom extra bescherming. Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties. Van de 25 nieuwe zijn 19 locaties cultureel erfgoed, 5 zijn natuurgebieden en 1 locatie combineert beide. Daarnaast werden enkele bestaande werelderfgoedsites uitgebreid en kwamen een aantal plaatsen direct op de lijst van bedreigd werelderfgoed terecht. De mythische Olympusberg in Griekenland kreeg een plek op de lijst. Volgens de Griekse mythologie was dit de woonplaats van de goden. Maar het gebied is ook van grote waarde vanwege de bijzondere flora en fauna. In India werd Sarnath toegevoegd. De plaats waar Boeddha volgens de overlevering zijn eerste preek hield. Ik ben daar lang geleden ooit geweest. Japan kreeg erkenning voor de oude hoofdsteden Asuka en Fujiwara. China ziet de historische porseleinstad Jingdezhen toegevoegd. Eeuwenlang het wereldcentrum van handgemaakt porselein. In het natuurgebied vallen onder meer het Aqaba Marine Reserve in Jordanië op, met het meest noordelijke tropische koraalrif ter wereld, en de Wadi Waruya, de allereerste natuurlijke werelderfgoedlocatie van de Verenigde Arabische Emiraten. Een van de meest opvallende nieuwe toevoegingen zijn de invasiestranden van D-Day in Normandië. De stranden Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword samen met Point du Hoc speelden op 6 juni 1944 een beslissende rol bij de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met een plaats op de werelderfgoedlijst krijgen deze locaties internationale erkenning, strengere bescherming en vaak extra aandacht van toeristen en investeerders. Daar staat tegenover dat landen verplicht zijn om dat erfgoed zorgvuldig te beheren. De UNESCO werelderfgoedlijst telt inmiddels ongeveer 1248 bijzondere locaties verspreid over 170 landen. Ik kwam door het eind van de Tweede Wereldoorlog. Dat werd ingeluid door D-Day. Maar uiteindelijk werd hij in de Pacific beslist door de atoombom. Dacht ik aan Enola Gay, zo heette het vliegtuig wat de atoombommen vervoerde. Van de Orchestral Maneuvers in the Dark. Die hoor je over een paar seconden. Voordat ik je een goede en fijne dinsdagmiddag nog hebt gewenst. Zometeen natuurlijk veel plezier met Marissa en straks met Arie Pieter. Die is er van 6 tot 7. Ik zeg ajo, tot morgen.

0: Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emmabrug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Het Maltese bedrijf Random Consulting bekritiseert minister Charles Cooper van Financiën. Het bedrijf stelt dat de minister onjuiste informatie verspreidt over hun contract met de Curaçao Gaming Authority. Volgens Random Consulting hebben zij sinds 2022 in totaal ruim 3,4 miljoen euro ontvangen en eisen openheid van zaken van de minister. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds hun eerdere ruzie daar. Zelensky zal vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook bespreken ze de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Het bezoek volgt op berichtgeving over mogelijke vertraging van militaire steun die onder de vorige president Joe Biden was beloofd. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. De brand bij het toeristische Biscarrosse in Frankrijk is onder controle. 15.000 mensen die waren geëvacueerd kunnen terugkeren. Sinds woensdag zijn in totaal 220.000 mensen geëvacueerd vanwege de brand in de regio. De brand in Gironde heeft al meer dan 42.000 hectare verwoest. De autoriteiten hebben toeristen in Lacanau en Lacanau Océan gevraagd te vertrekken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Billy.

0: FM.
1: Het is vandaag dinsdag de 28e en je luistert naar Paradise FM. Goed dat je er weer bij bent deze middag. We gaan er natuurlijk zoals gewoonlijk weer een heerlijke dinsdag van maken. Of je nu onderweg bent aan het werk of lekker thuis geniet van een rustig momentje. Wij zijn er natuurlijk bij met de beste muziek. Laten we gelijk van start gaan. Hier is Bruno Mars met Treasure.

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.

0: half drie.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De Koningin Emmabrug, ook wel de Pontjesbrug genoemd, is van zondag 2 augustus tot en met vrijdag 25 september tijdelijk gesloten voor onderhoud. De veerdienst tussen Poenda en Otrobanda vaart dagelijks van 6 uur 's ochtends tot 10:45 's avonds, met een extra dienst op donderdag tot middernacht. Tijdens de nacht zijn er bussen voor voetgangers. Op donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emmabrug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Dan nog internationale headlines. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds hun eerdere ruzie daar. Zelensky zal vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook bespreken ze de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Het bezoek volgt op berichtgeving over mogelijke vertraging van militaire steun die onder de vorige president Joe Biden was beloofd. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

just hoorde hier met Music Sounds Better With You op Paradise FM. Ja, een nummer uit 1998. Ja, dat nummer dat werd eigenlijk een beetje geschreven voor de fun. Het was echt een project, ja, voor de grap. En het groeide uit tot een van de bekendste houseplaten uit die tijd. En wat ik zo leuk vind aan dit soort nummers is ze blijven terugkomen. Dus dan denk je misschien een plaat uit 1998. Die hoort misschien meer bij die generatie. Maar op de dag van vandaag horen we dit nummer nog steeds op festivals. Ja, dat is het mooie aan muziek. Sommige nummers verdwijnen nooit helemaal. Ze krijgen gewoon een nieuw publiek en een nieuw moment. Nee, we blijven eventjes in de sfeer van de grote herkenbare platen. We gaan naar 2011 met een nummer dat live altijd zorgt voor heel veel energie. Hier is Coldplay.

Paradise hoor je hier op Paradise FM. Ja, het is tijd voor een grote hit van Adele. Dit nummer verscheen in 2011 en werd al snel een wereldwijde hit. Met in verschillende landen een nummer 1 positie. Ja, ik denk dat je inmiddels al wel weet over welk nummer ik het heb. Het is een echte Adele-klassieker. Hier is Adele met Set Fire to the Rain.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Koningin Emmabrug, ook wel de Pontjesbrug genoemd, is van zondag 2 augustus tot en met vrijdag 25 september tijdelijk gesloten voor onderhoud. De veerdienst tussen Poenda en Otrobanda vaart dagelijks van 6 uur 's ochtends tot 11:15 's avonds, met een extra dienst op donderdag tot middernacht. Tijdens de nacht zijn er bussen voor voetgangers. Op donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emmabrug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek sinds hun eerdere ruzie daar. Zelensky zal vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook bespreken ze de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Het bezoek volgt op berichtgeving over mogelijke vertraging van militaire steun die onder de vorige president Joe Biden was beloofd. De Oegandese minister van Gezondheid heeft aangekondigd dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. 20 mensen raakten besmet, van die er 2 overleden. De laatste besmetting was meer dan een maand geleden. In de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 3000 mensen besmet en meer dan 1300 overleden. Een testvaccin wordt momenteel getest door de Universiteit van Oxford. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Straks is het tijd om de muziekquiz te spelen, maar eerst Dancing on the Ceiling.

0: Het is weer tijd voor de muziekquiz hier op Paradise FM. En vandaag maak je kans op een heerlijke lunch. Voor twee personen dan bij Ocean House 19. Ja, dat is een prachtige plek in het historische Rifvoort. Waar je lekker kan genieten van unieke seafood. Met een prachtig uitzicht en heerlijke gerechten uit de zee. Perfect voor een heerlijke lunch hier op Curaçao. We gaan eventjes je muziekkennis testen. Ja, want ik heb de vragen weer voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, luister goed, daar komt ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem al. Weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031 en hoofdplukken. Ben je binnenkort heerlijk aan het lunchen bij Ocean House 19.

0: via paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
5: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. De Koningin Emmabrug, ook wel de Pontjesbrug genoemd, is van zondag 2 augustus tot en met vrijdag 25 september tijdelijk gesloten voor onderhoud. De veerdienst tussen Punda en Otrobanda vaart dagelijks van 6 uur 's ochtends tot 22:45 's avonds, met een extra dienst op donderdag tot middernacht. Tijdens de nacht zijn er bussen voor voetgangers. Op donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emmabrug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeur Blue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huis.

Ja, we gaan door met muziek van Ariana Grande. Deze zangeres staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Mede natuurlijk dankzij haar grote succes bij de film Wicked. Maar fans wachten ondertussen alweer op nieuwe muziek. Maar tot die tijd genieten we toch nog eventjes van haar grote hits. Hier is Ariana Grande met Thank

Zo, dat was Walking on Sunshine. Een heerlijke afsluiter van deze dinsdagmiddag. Bedankt voor het luisteren naar mijn show op Paradise FM. Ik geef het stokje nu over aan Arie Pieter. Ja, die gaat vanaf hier gezellig met je verder. Ik ben er morgen natuurlijk weer vanaf 2 uur met weer heel veel goede muziek. Geniet van je middag en tot morgen.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Quatrevent.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, een restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatrevent.
1: Exactement.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Koningin Emmabrug, ook wel de Pontjesbrug genoemd, is van zondag 2 augustus tot en met vrijdag 25 september tijdelijk gesloten voor onderhoud. De veerdienst tussen Poenda en Otrobanda vaart dagelijks van 6 uur 's ochtends tot 22:45 's avonds met een extra dienst op donderdag tot middernacht. Tijdens de nacht zijn er bussen voor voetgangers. Op donderdag 30 juli staat Curaçao stil bij de Internationale Dag tegen Mensenhandel. PATH vraagt extra aandacht voor slachtoffers die vaak in het verborgene lijden. De Koningin Emmabrug kleurt tot en met 2 augustus lichtblauw als teken van solidariteit. Bij vermoedens van mensenhandel kan men contact opnemen met PATH via tiplijn 108 of de website. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Arie Pieter Imhoff.
6: Ja, van harte welkom op deze mooie dinsdagmiddag.

moet ik altijd aan Gerard Joling denken. Ik weet niet waarom. Misschien door het hoge stemgeluid. The Communards never can say goodbye. Dat zegt hij. Ja, dat is. Ik weet niet wat het is. Er zit af en toe vertraging in die startknopjes. Dan druk je hem in en denk je, nou, dan gaat hij beginnen. Maar de ene keer gaat het sneller dan de andere keer. En van harte, goedemiddag. Het is 4:10. Luistert hier op Paradise FM 103.1 naar Werkhoven. Werkt over de dinsdageditie op 28 juli. De day after, de maandag de 27e. De airco van mijn auto is er vandaag mee opgehouden. En dat is bloody hot, kan ik je vertellen. Zeker als dat ding de hele dag in de brandende zon staat. En dat achterraampje gaat ook niet open. Dus binnenkort staan we toch weer bij de garage. Wat gaan we allemaal doen? De komende 3 uurtjes tot en met 7 uur ben ik bij. Natuurlijk spelen we de muziek weer. Zometeen al, we gaan lekker lunchen bij Ocean House 19, gelegen in het historische Rifport. We hebben de menukaart hier geopend. Die gaan we zo eens even rustig aan doornemen. Natuurlijk wat ons opviel in het internationale nieuws. En daarna is het gewoon wat de gekte voor geeft. We gaan gewoon kijken wat er allemaal op ons pad komt. De komende uurtjes tot en met 7 uur gezellig bij. Om de avond in te leiden, de middag af te sluiten en de avond in te leiden. Dat doen we natuurlijk met veel muziek, waaronder deze. Van niemand minder dan Enrique Iglesias. Rhythm Divine.

0: Nee, hè? Oasis.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Dat ze dat puur voor de poen hebben gedaan... of ook dat ze er nog een lol aan had met z'n tweeën, die broertjes Gallagher. Dat laten we maar even in het midden. Mijn zus die woont in het Engelse Londen... en die is met haar man daar geweest. Het was fantastisch. Maar goed, dat was alweer enige tijd terug. Tijd voor serieuze zaken dan, de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag een lunch, dit keer voor twee personen te verdienen... bij Ocean House 19, gelegen in het Rifford. Ik ken het wel, maar vroeger de clochard, bistro Le Clochard, zat daar in dat boekje. Daar zit nu Ocean House 19. En ik heb hier de menukaart, de Ocean Tasting Experience. Ja, die lijkt me dan toch iets meer voor het avondeten. Maar goed, het ziet er goed uit, man. The Peruvian Expedition of the Ocean Journey. En the Red Pirate Experience. Special lobster natuurlijk. Allemaal krijgen leuke ocean bites. De fried salmon roll. Wat dacht je daarvan? Of de seafood dumpling. In ieder geval, al het lekkere dat uit de zee komt... dat komt daar op je bord. En dat kan voor jou zijn als je meespeelt met de muziekers. Het antwoord dat moet naar 6751031. Dat is onze WhatsApp-box. En zo rond de klok van 6:50 ga ik iemand proberen te bellen... die het juiste antwoord heeft gegeven. Gisteren ging daar iets niet helemaal goed. Dat was mijn fout. Ik had het over het hoofd gezien dat er het verkeerde antwoord had gegeven. Maar goed, om dat toch helemaal recht te trekken. Dus in ieder geval vandaag, het is niet schiet maar raken. En dan kijken we wel wat er gebeurt. Nee, het juiste antwoord heb ik nodig. En dit, dames en heren, is de opgave... Let op, hij is heel kort.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem. 6751031. Voor een lekkere lunch bij Ocean House 19.

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
3: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iraniër omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

40 jaar na dato klinkt het nog steeds als een klok on the beat, de BB&Q Band, oftewel de Brooklyn Bronx en Queens Band. Ja, uit 1981 alweer het bescheiden nummertje. Eens even kijken wat viel mij op in het internationale nieuws vandaag. Nieuws uit Brazilië. Een 26-jarige Nederlander die is vandaag omgekomen tijdens een boottocht bij de Iguaçu. Ik denk dat je het zo uitspreekt. De Iguaçu-watervallen in Brazilië. Op de boot zaten in totaal 6 Nederlanders en een kapitein toen hij kapseisde. En ik zie hier een plaatje van die watervallen. Dat ligt er niet om. 2 andere opvarenden die werden opgenomen in het ziekenhuis. De man zat op de boot met zijn vriendin en haar familie. Ze gaan om haar ouders, zus en zwager. Ze maakt een privétochtje in het Iguaçu Nationaal Park in Foz do Iguaçu, bij de grens met Paraguay. Volgens de krant heeft de manager van het bedrijf die de tour organiseerde de dood van de man bevestigd. Nog eens 2 mensen zijn inderdaad naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een 49-jarige man en zijn schoonzoon. Er zijn reacties gevraagd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar het bericht zal nog worden aangevuld. Het is natuurlijk nooit prettig, hè, dit. En wat ik zei, met een bootje daar die watervallen, dat ziet er niet. Ja, en als je dan toch gaat, dan ga je ook echt, heb ik het idee. Voetbalnieuws nog steeds. Het WK mag dan voorbij zijn. Gianni Infantino blijft het nieuws domineren. Hij heeft namelijk vandaag de woede van de UEFA, dat is de Europese Voetbalbond, op de hals gehaald. De Zwitser wil een jaar voor zijn herverkiezing aandelen in het WK voetbal gaan verkopen, zodat voetbalbonden meer geld kunnen ontvangen. FIFA wil de commerciële rechten van de toekomstige WK's bij de mannen en de vrouwen en het WK voor clubs bundelen en onderbrengen in een nieuwe dochteronderneming genaamd FIFA Forward Enterprise. Om voor dat initiatief aan geld te komen wil de FIFA voor maximaal 20% aan WK-aandelen gaan verkopen aan particuliere beleggers. En dat is een primeur, want de FIFA is tot dusver altijd volledig eigenaar van de WK's geweest. Voetbalbond wil er vanaf volgend jaar de 211 nationale voetbalbonden veel meer geld gaan uitkeren, waardoor op korte termijn geld nodig is. Ze verwachten met die aandelenverkoop, mocht dat allemaal doorgaan, 3,7 miljard euro op te halen. En dat is genoeg om de uitkering van de voetbalbonden voor de komende 4 jaar ruim te verdubbelen. Van 7 miljoen naar 17,5 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de teller in de jaren daarna verder gaat oplopen. Heel veel mensen die zijn daar nogal boos over. Tech-investeerder Joshua Kushner, dat is de broer van Trumps schoonzoon, die wordt een belangrijke investeerder in de dochteronderneming als dat allemaal doorgaat. En dat is bij de UEFA als een bom ingeslagen. Hier wordt een grens overschreden die de bestuurlijke organisaties in het voetbal nooit zouden mogen overschrijden. Maar goed, er moet gestemd worden. En elk land heeft precies 1 stem. Dus kleine landjes die hebben net zoveel rechten op stemmen als grote landen. En in Afrika en Australië heeft hij al zoveel stemmen, dat hij eigenlijk, het gaat eigenlijk gewoon door. Dat is waar het eigenlijk op neerkomt. We houden het oplettend in de gaten. Dit is ook een grappig nieuws. We blijven een beetje in het toerisme gebeuren. Je kent het misschien wel van die filmpjes dat mensen om 5 uur 's ochtends al een handdoekje op een stoel gaan leggen. Of in de rij gaan staan om 4 uur 's ochtends vervolgens een sprintje te trekken naar de weinige bedjes die om een zwembad staan. Het schijnt voornamelijk door Duitsers te gebeuren. Ja, ik heb het me horen vertellen. Ik weet het ook niet precies. De Italiaanse kustwacht heeft dinsdagochtend vroeg langs de kust van Napels stoelen, strandbedjes en parasols weggehaald. Die waren van zogenoemde parasoloplichters die steeds vaker in de avond al een goede plek voor de volgende dag reserveren. Wat eigenlijk niet kan, hè? De kustwacht ging samen met de lokale politie op onderzoek uit bij het strand Laghetto, gelegen in het Zuid-Italiaanse Torre del Greco. En dat gebeurde nadat er veel klachten waren binnengekomen over strandspullen die dagenlang onbeheerd waren achtergelaten. Totaal waren er meer dan 40 objecten in beslag genomen. Het gaat om onbeheerde stoelen, parasols, tafeltjes die voortdurend plekken bezet hielden voor de terugkeer van de eigenaren. Zo meldt de havenautoriteit. Het komt iedere zomer voor, maar het is nadrukkelijk verboden. Zijn er meer acties geweest? In stranden in Puglia, Ligurië en Sardinië. In Italië zijn er relatief weinig stranden waar mensen zonder betaling naar goed kunnen. En dat maakt het voor lokale strandgangers extra vervelend als er plekken bezet worden gehouden. Het is nogal een sport. Tot zover wat mij opviel. Wat me ook opvalt is goede muziek. Keen, Somewhere Only We Know, hier bij Paradise FM om 5:15.

0: By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Turista, riba bo isla. Sing maleta, peruku. Hoppi sabor. Esimang aki, ciao Italia. Brinda, cupalini limoncello. Pa 35,90. Y pa 9,99, boti un bio pizza de forno, dusci di Carrefour. Complete con un crispy maretti bruschetta, pa 6,99.
3: Grazie, grazie.
2: Cada simang, un destination novo.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Arie Pieter Imhof.
7: Bij de tweede uur van Werkhoven werkt over.

0: alweer uit 1996. One of Us, Joan Osborne, inmiddels zelfs 64. Maar ze treedt ook nog steeds op.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Sterker nog, vanaf 7 augustus kun je er zien. Dan staat ze onder andere in Philadelphia, in New York. En nog een keer in New York. Vrijdag, zaterdag, zondag. Leuk. Mocht je daar in de buurt zijn. Of denk je, nou, die had ik altijd een keer live willen zien, zegt Joan Elizabeth Osborne. Ja, dat zou zomaar kunnen. Je weet het niet, je weet het niet, je weet het niet. Wat ook zomaar kan, is dat je lekker uit lunchen wil. Dat vind ik altijd een erg prettige gelegenheid. Een natte lunch daar ook. Kan ik je ook van harte aanraden. Lekker glasje wijn erbij. Dat kan als je meedoet met de Paradise FM muziekquiz. Want vandaag geven we een lunch voor twee personen weg bij Ocean House 19. Gelegen in het Rifford. En alles wat uit de zee komt, dat komt dan op je bord. Hè? Dat is een beetje het hele idee. Als je dus meespeelt, maak je daar kans op. Stuur je antwoord naar 675-1031. Hij is niet heel moeilijk, maar hij is wel heel kort. Voornamelijk. Let op.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. Naam van de artiest en naam van de plaat. Graag 675-1031 voor die overheerlijke lunch voor twee personen bij Ocean House 19.

0: via paradisefm.cw.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: 6. Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Fundación Provista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag en volle.
5: Pieter Imhof met Whitney Houston.

Sledgehammer van niemand minder dan Peter Gabriel hier bij Paradise FM. Vanessa Werkover werkt over 10 minuten over 5:30. Vorige week hadden we het met Bert Angenent over de film The Odyssey. En dat is een hele populaire film. Er blijkt wel dat er gigantisch veel mensen naartoe gegaan. Een enorme blockbuster, kaskraker, et cetera, et cetera. En iets, daar had ik nog helemaal niet eens aan gedacht. Ik heb heel lang geleden, ook op het gymnasium gezeten. En dan kreeg je ook Grieks en Latijn. Dan kreeg je ook natuurlijk Griekse mythen en zagen, die kreeg je mee. En dat waren mooie boeken om door te nemen. Daar ging het natuurlijk ook daarover. Homerus en zijn Odysseus. En er zijn nog heel veel vertalingen ook van gemaakt. En er wordt dus ontzettend meegeleefd door boekhandels. Want sinds Christopher Nolans verfilming van Homerus Odyssee ruim 10 dagen geleden in de bioscoop verscheen, zien verschillende boekwinkels dat vertalingen van het epische verhaal gretig aftrek vinden. Zowel jongeren als ouderen zijn geboeid door de eeuwenoude levensreis van Odysseus. De verkoop gaat met een snelheid die we van tevoren niet hadden verwacht, zo zeggen boekinkopers. Waar de Odyssee-vertalingen normaal gesproken zijn weggestopt op de derde verdieping bij de oudheidafdeling, lopen bezoekers nu binnen en direct tegen een hele grote tafel aan, vol met boeken over Odysseus en de Griekse mythologie. En de hernieuwde belangstelling heeft dus alles te maken met die film, The Odyssey van Christopher Nolan. En ja, het is toch wel ontzettend leuk. We hebben sindsdien heel veel mensen die naar de vertalingen en hervertellingen vragen en die ook kopen. Zo is er de vertaling van de Brits-Amerikaanse hoogleraar klassieke talen Emily Wilson uit 2017. Die is ongekend populair. En ook die van Stephen Fry, die is zeer, zeer populair. Zo populair dat hij in Nederland bijna niet meer te krijgen is. En nou zat ik toevallig eens even op Spotify te kijken. En jawel hoor, daar is hij dan. Het luisterboek voor degenen die daar behoefte aan hebben van The Odyssey, de vertaling van Stephen Fry. In maar liefst 10,5 uur voorgelezen door Kees Hulst. En die kun je natuurlijk kennen van Het geheim dagboek van Hendrik Groen. Dus ja, mocht je dat leuk vinden. Mochten ze misschien hier bij de Bruna, misschien ligt ze er, ik ben nog niet eens wezen kijken, maar ze liggen, ze vliegen als warme broodjes over de toonbank. En het is dus grappig dat het epos na zo'n 2700 jaar nog steeds ook mensen aantrekt. En ook juist een jonge generatie aantrekt. En dat is toch wel erg leuk dat een film dat kan bewerkstelligen. Ik zou zeggen, doe wat met deze informatie. Ga naar de boekhandel, haal het boek, lees het nog eens een keer. Want het zijn schitterende, helder verhalen. Epos, misschien is het dat wel. Of haal het luisterboek in huis, dat kan natuurlijk ook. Nu een andere held, Bruno Mars.

Tune In en Cop Out van Free Power hier om 6:08. Zometeen in het laatste deel van de Vanessa Werkoverwerkt over natuurlijk de ontknoping van de muziekquiz. Heb je meegedaan? Blijf dan vooral luisteren. Tot zo.

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimonbv.com. Koimon, everything you need to succeed.
1: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Fre.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
5: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
5: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
5: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
6: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
7: die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Arie Pieter Imhof.
2: Over een maandje op het Noord Sea Jazz Festival, nu op je radio.

0: Tom Cochrane en Life is a Highway. En we gaan hem gewoon nog een keer doen voor degene die net intunen.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk ook nog. De Paradise FM Muziekquiz. Zometeen in het laatste half uurtje de ontknoping. Een dinertje en een lunch voor twee personen bij Ocean House 19 in het Rifford. 675-1031. We gaan het kort houden. Wil je nog een meedoen? Snel op de valreep. Let hem goed op.
2: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, 675-1031.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: none of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: half zeven.
1: Dit is Govert van Gangelen met de hoofdpunten uit het nieuws. Fundación Provista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan nog internationale headlines. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iraniër omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer...

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Arie Pieter Imhof.
2: Je hebt er lang op.

0: Brothers and the Best Day of My Life.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Muziekquiz. Nou ja, of het de best day of your life wordt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Dat is misschien wel een beetje overdreven. Maar lekker lunchen bij Ocean House 19 als je mee hebt gespeeld met de muziekquiz. Dat kan van jou zijn. We hebben iemand aan de telefoon. Desiree, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, avond eigenlijk.
2: Ja.
0: Kwart voor zeven.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Van mij mag middag ook nog, hoor. Ja.
0: Ben jij een beetje een seafood mens? Hou jij daarvan?
2: Ik vind het op zich wel lekker, ja.
0: Ja, toch? Ik zat dat menu te kijken van die Ocean House. Dat ziet er toch echt... Dat ziet er goed uit,
2: hè?
0: Absoluut. Lekker lunchen daar. Dat ligt er in het verschiet. Ik ga je nog één keer de opgave laten horen. Let goed op.
1: Ja. Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou ja, die was natuurlijk ontzettend kort. En jij dacht het te weten. Roept u maar.
2: Heel kort. Robert Cray met Right Next Door.
0: Eens even kijken. Oh, she was right next door. Jazeker.
2: Goed, hè. Dat is wel een oudje.
0: Dat is zeker een oudje, ja. En val me op dat er best veel oude muziek wordt gedraaid hier op Paradise. Nee, dat is gewoon hartstikke goed. Hey, luister, ja, heb jij gewonnen? Yeah.
2: Nou, hartstikke leuk, hartstikke bedankt.
0: Een fijne lunch bij Ocean House 19. Ik ga jou zo op de app even vertellen hoe jij die in de wacht gaat slepen.
2: Helemaal goed.
0: Fantastisch. Wens ik jou nog een hele fijne dinsdagavond.
2: Hey, dankjewel, jij ook.
0: En we spreken elkaar later.
2: Is goed.
0: Oké, joe, fijne avond.
2: Hey, dank je. Joe, doei.
0: Zoals gezegd, de oplossing van de muziekquiz van vandaag. De Robert Cray Band en Right Next Door hier op Paradise FM om 7:15 op dinsdagavond.

Oplossing van de muziek is de Robert Cray Band en Right Next Door. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze dinsdag editie van Werk Over Werkt Over. Morgenavond, morgenmiddag moet ik zeggen, om 4 uur... dan schuif ik weer aan voor de woensdag editie. Ja, zo werkt dat hier. We gaan eruit met onder andere muziek van Viacom Dios en Diana Ross. Maar eerst Tiziano Ferro. Tot morgen!

0: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Panda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Fundación Probista begint op zaterdag 1 augustus met de jaarlijkse inzamelingsactie. De stichting organiseert verschillende activiteiten om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden. De opbrengst is bedoeld voor operationele kosten. Vrijwilligers zijn van 9 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags aanwezig op diverse locaties om donaties in te zamelen. Een 43-jarige man is vannacht aangehouden op verdenking van mishandeling en bedreiging van een politieagent. Dit gebeurde rond 3 uur 's nachts bij een horecagelegenheid aan de Helmin Magno Wiels Boulevard, waar een woordenwisseling uitliep op een vechtpartij. De man blijft voorlopig vastzitten voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, heeft een openhartig gesprek gevoerd met zijn Iraanse collega Abbas Araghchi. Dit volgde op de aanval van Oekraïne op een vrachtschip op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier omkwam en een ander gewond raakte. Iran noemde de aanval een daad van agressie en dreigde met een reactie. Sybiha benadrukte dat Oekraïne onnodige escalatie wil voorkomen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft met zijn Amerikaanse collega Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump gaf aan dat Kiev mogelijk een licentie krijgt om deze wapens zelf te maken, wat belangrijk is voor de luchtverdediging. Zelensky bedankte Trump voor de samenwerking en meldde ook gesprekken met Lockheed Martin over gezamenlijke productie en technologieuitwisseling. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft de overleden senator Lindsey Graham geprezen als een krachtige beschermer van Oekraïne. Graham was een vooraanstaande pleitbezorger voor meer militaire steun aan Oekraïne. De regering van president Donald Trump stopte aanvankelijk alle steun, maar later mochten Europese landen wapens bij de VS inkopen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Washington voor de uitvaart van Graham en sprak ook met Trump. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en Refort. Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yantil Beach.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.